0: en dus niet enkel alcoholmisbruik. De brouwers in de horecasector reageren woedend in een open brief. Artsen benadrukken dat burgers recht hebben op de juiste informatie, zeggen specialisten. Buitenlandse Zaken krijgt geen contact meer met twee Belgen na de zware overstromingen in Nepal. In de getroffen regio zijn 15 Belgische toeristen aanwezig. De ramp eiste al 157 levens en ook in buurland Tibet vielen 3 doden. Bijna 600 toeristen zijn nog vermist. Succes voor de Belgische vrouwenteams in Europa. OH Leuven won in de Champions League overtuigend met 1-4 op het veld van het Poolse Snojowicz. Volgende week woensdag is de terugmatch in Leuven. In de Europa Cup won Anderlecht de heenmatch met 2-1 van het Nederlandse Feyenoord dat al vroeg met 10 man viel. Beginnen regenachtig, daarna vrij zonnig en warm, 29 graden. Tegen de avond stijgt de kans op onweer. De dagen daarna wordt het wisselvallig, maar ook koeler met temperaturen rond 23 graden dan.
1: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De grote natuurbrand op de Hoge Venen is mogelijk veroorzaakt door het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos zelf. Dat meldt de RTBF. De brand ontstond vermoedelijk door een landbouwvoertuig tijdens maaiwerken. En dat voertuig zou dus van de overheid zijn. Pakket van Luik onderzoekt de zaak, maar geeft nog geen officiële bevestiging. Er is grote onrust over de nieuwe waarschuwingsteksten op alcoholreclame. Binnenkort moet daarop staan dat alcohol de gezondheid schaadt en dus niet enkel alcoholmisbruik. De brouwers in de horecasector reageren woedend in een open brief. Artsen benadrukken dat burgers recht hebben op de juiste informatie, zeggen specialisten. Buitenlandse Zaken krijgt geen contact meer met twee Belgen na de zware overstromingen in Nepal. In de getroffen regio zijn 15 Belgische toeristen aanwezig. De ramp eiste al 157 levens en ook in buurland Tibet vielen 3 doden. Bijna 600 toeristen zijn nog vermist. Succes voor de Belgische vrouwenteams in Europa. OH Leuven won in de Champions League overtuigend met 1-4 op het veld van het Poolse Snojowicz. Volgende week woensdag is de terugmatch in Leuven. In de Europa Cup won Anderlecht de heenmatch met 2-1 van het Nederlandse Feyenoord dat al vroeg met 10 man viel. Beginnen regenachtig, daarna vrij zonnig en warm, 29 graden. Tegen de avond stijgt de kans op onweer. De dagen daarna wordt het wisselvallig, maar ook koeler met temperaturen rond 23 graden dan.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad Wereldnieuws.
3: De grote natuurbrand op de Hoge Venen is mogelijk veroorzaakt door het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos zelf. Dat meldt de RTBF. De brand ontstond vermoedelijk door een landbouwvoertuig tijdens maaiwerken. En dat voertuig zou dus van de overheid zijn. Pakket van Luik onderzoekt de zaak, maar geeft nog geen officiële bevestiging. Er is grote onrust over de nieuwe waarschuwingsteksten op alcoholreclame. Binnenkort moet daarop staan dat alcohol de gezondheid schaadt en dus niet enkel alcoholmisbruik. De brouwers in de horecasector reageren woedend in een open brief. Artsen benadrukken dat burgers recht hebben op de juiste informatie, zeggen specialisten. Buitenlandse Zaken krijgt geen contact meer met twee Belgen na de zware overstromingen in Nepal. In de getroffen regio zijn 15 Belgische toeristen aanwezig. De ramp eiste al 157 levens en ook in buurland Tibet vielen 3 doden. Bijna 600 toeristen zijn nog vermist. Succes voor de Belgische vrouwenteams in Europa. OH Leuven won in de Champions League overtuigend met 1-4 op het veld van het Poolse Snojowicz. Volgende week woensdag is de terugmatch in Leuven. In de Europa Cup won Anderlecht de heenmatch met 2-1 van het Nederlandse Feyenoord dat al vroeg met 10 man viel. Beginnen regenachtig, daarna vrij zonnig en warm, 29 graden. Tegen de avond stijgt de kans op onweer. De dagen daarna wordt het wisselvallig, maar ook koeler met temperaturen rond 23 graden dan.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Je hoort het.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De grote natuurbrand op de Hoge Venen is mogelijk veroorzaakt door het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos zelf. Dat meldt de RTBF. De brand ontstond vermoedelijk door een landbouwvoertuig tijdens maaiwerken. En dat voertuig zou dus van de overheid zijn. Pakket van Luik onderzoekt de zaak, maar geeft nog geen officiële bevestiging. Er is grote onrust over de nieuwe waarschuwingsteksten op alcoholreclame. Binnenkort moet daarop staan dat alcohol de gezondheid schaadt en dus niet enkel alcohol misbruik. De brouwers in de horecasector reageren woedend in een open brief. Artsen benadrukken dat burgers recht hebben op de juiste informatie, zeggen specialisten. Buitenlandse Zaken krijgt geen contact meer met twee Belgen na de zware overstromingen in Nepal. In de getroffen regio zijn 15 Belgische toeristen aanwezig. De ramp eiste al 157 levens en ook in buurland Tibet vielen 3 doden. Bijna 600 toeristen zijn nog vermist. Succes voor de Belgische vrouwenteams in Europa. OH Leuven won in de Champions League overtuigend met 1-4 op het veld van het Poolse Snojowicz. Volgende week woensdag is de terugmatch in Leuven. In de Europa Cup won Anderlecht de heenmatch met 2-1 van het Nederlandse Feyenoord dat al vroeg met 10 man viel. Beginnen regenachtig, daarna vrij zonnig en warm, 29 graden. Tegen de avond stijgt de kans op onweer. De dagen daarna wordt het wisselvallig, maar ook koeler, met temperaturen rond 23 graden dan

Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In september kan je een maand lang tijdens Diest Ontkurkt Hagelandse wijnen ontdekken in verschillende horecazaken en wijnwinkels. Het eerste weekend wordt Diest Ontkurkt feestelijk op gang getrapt met een proefweekend vol degustaties en culinaire hapjes. Dat kan op zondag 6 september bij Visit Diest. Daar kan je gratis enkele Hagelandse wijnen proeven. En er lopen ook in heel wat horecazaken andere acties. Meer informatie vind je op de website van Visit Diest. De Looise Katrien Verbeek, beter bekend als Kate Ryan, vierde onlangs haar 25-jarige carrière tijdens Bergfeest. En die viering ging gepaard met een bijzondere erkenning als ereburger. Kate Ryan is de eerste ereburger van de fusiegemeente te Sanderloo-Ham. 25 jaar op de planken en tegelijkertijd een ambassadeur en uithangbord voor de gemeente. Aldus burgemeester Mark Heeselmans.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er is meer duidelijkheid over de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Die zijn wel degelijk veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Dat meldt een Amerikaanse geologische dienst. Die instorting in het Himalaya-gebergte zorgde voor hevige trillingen, wat de modderstromen veroorzaakte. Dit zijn de laatste cijfers die we daarover binnenkregen. Meer dan 160 doden en nog eens een goede 600 vermisten. We weten ook dat er zo'n 15 Belgische toeristen daar zijn. Buitenlandse Zaken bij ons kan 3 van hen voorlopig niet bereiken. In de Franse stad Caen in Normandië is al zeker 1 dode gevallen nadat een auto inreed op een groep mensen. Dat melden de hulpdiensten daar. Volgens Franse media zou er ook een 2e dodelijke slachtoffer zijn. 10 anderen raakten gewond. De bestuurder is een man van 20. Hij zou bewust zijn ingereden op die groep na een ruzie op café. De man sloeg op de vlucht, maar kon intussen worden opgepakt. En sport: Romelu Lukaku en zijn nieuwe Turkse club Fenerbahçe hebben zich kunnen plaatsen voor de Champions League voetbal. Ze klopten het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. En bij de vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven overtuigend gewonnen in de laatste voorronde van de Champions League. Het werd 1-4 tegen het Poolse Czarni Sosnowiec. De terugwedstrijd is volgende woensdag in Leuven. Als OAL wint, stoot het door naar de competitiefase. We krijgen een bewolkte en regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het even op, maar deze namiddag en vanavond opnieuw regen, maxima rond 30 graden. De dagen nadien koelt het af tot zo'n 23 graden en krijgen we afwisselend zon, wolken en regen.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is meer duidelijkheid over de oorzaak van de overstromingen in Nepal en Tibet. Die zijn wel degelijk veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Dat laat de Amerikaanse meteorologische dienst weten. Een instorting in het Himalaya-gebergte liet de grond zo hevig trillen, waardoor er modderstromen ontstonden. Bij die overstromingen kwamen al zeker 165 mensen om het leven en nog meer dan 600 anderen zijn vermist. We weten ook dat er zo'n 15 Belgische toeristen daar zijn. Buitenlandse Zaken bij ons kan 3 van hen voorlopig niet bereiken. Volgens het zusje van de vermoorde peuter Dean werden zij en haar broer al langer geslagen. En niet alleen door Dave de Kok, de vader van Dean, maar ook door zijn toenmalige vriendin Romy. Dit verschijnt in oktober voor Assise. Journalist Siebren de Jager volgt het.
4: Het zusje vertelt onder meer hoe Dave en Romy klappen in het gezicht verkochten. En het meisje gaf aan dat ze proberen te vluchten ervan in de keukenkast voor al het geweld. Zowel de kok als Romy ontkennen met klem dat er al slagen werden uitgedeeld in het appartement. Meer zelfs, Romy houdt vol dat ze met de hele dood van Dean en de aanleiding ervan niets te maken heeft.
3: Het lichaampje van Dean werd uiteindelijk gedumpt in Zeeland. De natuurbrand op de Hoge Venen werd mogelijk veroorzaakt door het Waalse agentschap van Natuur en Bos zelf. Dat zegt de Franstalige openbare omroep RTBF op basis van eigen onderzoek. Volgens de RTBF is de brand ontstaan bij het maaien van een stuk gebied. Het parket van Luik, wat de oorzaak op dit moment aan het onderzoeken is, heeft dat nog niet bevestigd. Het brein achter de aanslagen van 9-11 krijgt een proces in 2028, dat schrijven Amerikaanse media. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed. Hij zit al sinds 2006 vast in Guantanamo Bay. Dat is een zwaar beveiligde gevangenis in Cuba. Bij die aanslagen op 11 september 2001 vlogen terroristen met vliegtuigen in de WTC-torens in New York en in het Pentagon. 3000 mensen kwamen daarbij om het leven. In de Franse stad Caen in Normandië is al zeker 1 dode gevallen nadat een auto inreed op een groep mensen. Dat melden de hulpdiensten daar. Volgens Franse media zou er ook een 2e dodelijke slachtoffer zijn. 10 anderen raakten gewond. De bestuurder is een man van 20. Hij zou bewust zijn ingereden op de groep na een ruzie op café. De man sloeg op de vlucht, maar kon intussen wel opgepakt worden. En sport, Romelu Lukaku en zijn nieuwe Turkse club Fenerbahçe hebben zich geplaatst voor de Champions League voetbal. Ze klopten het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze klopte in de 2e ronde de Hongaarse Panna Utvardi in 3 sets, 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Oekraïense Starodubtseva. We krijgen een bewolkte en regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het even op, maar deze namiddag en vanavond opnieuw regen. Maxima rond 30 graden. De dagen nadien koelt het af tot zo'n 23 graden en krijgen we afwisselend zon, wolken en regen.

0: vandaag maar niks gebeurd.
1: Goedemorgen.
2: Nee, dat is geen probleem. Er gaat hoegenaamd niks gebeuren. Je kunt rustig blijven zitten. Het is de Grand Funk op Demerstad. It's some kind of wonderful.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
4: Heiligenbornstraat 30, Alke.
5: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
4: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
5: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
6: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
7: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

Ike en Tina Turner op Demerstad. Het Festival der Vloemingen, daar zit je in. De radio- en karaoke-show. Het is meezingen geblazen, hè, tussen nu en 9 uur. De Nutbush City Limits. Hoe hard zou je daar nog mogen rijden? Ik zag dat bij ons in de jaren 70 in een bocht aan de kerk je nog 60 mocht. En nu nog 30 kilometer per uur. In dezelfde bocht, hè. Want ja, wat dat helpt, hè. Verkeersborden, hè, dat helpt, hè. Ik stel ook voor dat men in Brussel verkeersborden zet dat men er niet mag schieten. Ik weet zeker dat dan alle problemen opgelost zijn.

meteen in alarm. Ze was hij niet ver weg. Hij kan niet zonder haar, Wiltura. Ze was naar de kledingcontainer. Dat schijnt, smijten vrouwen per jaar 24 kilogram kledij weg. Ja, het is eigenlijk 12 kilogram per Belg, maar wij mannen doen dat nooit. Dus het moeten de vrouwen zijn.

Pom pom papa piep pom pom, dat is het, hè. Good morning freedom and the blue mink. Vrijdag vanaf 19:30 wordt in Diest de nacht van de vleermuis georganiseerd. En ik hoor meteen mensen zingen thuis. Batman, Batman, Batman. Ja, dat is de juiste reflex in dit programma. Dat is normaal. In het bezoekerscentrum Webbekomsbroek brengt Johan Thijs een presentatie over het leven van de gevleugelde zoogdieren. Daarna vertrekken de deelnemers voor een wandeling over de wallen. De deelname is gratis. Vrijdag en zaterdag via tafeltennisclub PW Diest in het Peter Dorland Centrum haar 50-jarig bestaan. Vrijdag vanaf 19:30 is er een reunietoernooi. Zaterdag om 20:00 begint een bingoavond. En zondag vanaf 19:30 wordt in het verkeersvrije centrum van Langdorp 15 jaar het Hof gevierd met een feest in het dorp en muziekoptredens. Een gegidste natuurwandeling en rondleiding in de Sint-Pieterskerk met bezoek aan de toren, aan de pastorietuin, aan het Huis der Weemoed en aan de expo van luchtfotograaf Alain Pardon.

0: of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke

beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

0: De gebroeders Johnson, die hadden veel ruzie en ambrassen met Groene Michel. Ken je dat? Groene, dat was ook zwaar, hè? En die konden elkaar niet verdragen.
1: Lise, hij is vertrokken weer.

ene keer, dat kan ik nog wel verdragen dat u één keer zo gaapt, maar hou uw handje voor uw mond, hè. Het festival tot 9 uur. Meezingen doen we met Polle Michiels en Soul Sister. En laat de zakdoek alsjeblieft zitten. Ah, hoe is dat mogelijk? Try not to cry. Baby.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
0: Zie je je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de Voort herkt de stad. Keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort. Voor een keuring zoals het hoort.
3: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur. Start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
4: Wauw! Wauw!
3: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
5: Heeft u fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
3: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
5: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.

tuut met de trein City to City, Jerry Rafferty. En dan doen we De Kleine Oude Lady from Pasadena door Jan en Dean. Zeg maar een milf. En als u nog niet weet wat dat is, dan hebt u de juiste weg nog niet gevonden op het internet.

0: van Vlaanderen.
1: Hallo.
0: De stem die je dag laat beginnen.
2: Ik hoop dat u geen probleem hebt met de Duitse taal. Oké, nee, maar dan gaan we. Duff en Kodo.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De dodental na de modderstromen in Nepal en Tibet loopt op. Er is nu al zeker sprake van 165 doden en meer dan 1300 anderen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. Intussen is er ook meer duidelijkheid over de oorzaak van die natuurramp daar. Volgens de Amerikaanse meteorologische dienst ligt een ingestorte gletsjer aan de oorzaak en dus niet een aardbeving zoals gisteren gedacht werd. Wetenschapsjournalist Martijn Peters geeft meer uitleg.
4: Warme temperaturen zouden de sneeuw op de gletsjer en ook het ijs van de gletsjer zelf hebben doen smelten. Dat water heeft dan de gletsjer verzwakt en de zwaartekracht heeft de rest gedaan. Want het deel van de gletsjer dat afgebroken is, zou op een zeer steil stuk hebben gehangen en dat is dan naar beneden gedonderd.
3: Volgens het zusje van de vermoorde peuter Dean werd de zij en haar broer al langer geslagen. En niet alleen door Dave de Kok, dat is de hoofdverdachte in de zaak, maar ook door zijn toenmalige vriendin Romy. Die verschijnt in oktober voor assize. HLN-journalist Siebren de Jager volgt het.
5: Het zusje vertelt onder meer hoe Dave en Romy klappen in het gezicht verkochten. En het meisje gaf aan dat ze proberen te vluchten ervan in de keukenkast voor al het geweld. Zowel de kok als Romy ontkennen met klem dat er al slagen werden uitgedeeld in het appartement. Meer zelfs, Romy houdt vol dat ze met de hele dood van Dean en de aanleiding ervan niets te maken heeft.
3: Het lichaampje van Dean werd in januari 2022 teruggevonden tussen de rotsen in Zeeland. Het brein achter de aanslagen van 9-11 krijgt een proces in 2028, dat schrijven Amerikaanse media. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed. Hij zit al sinds 2006 vast in Guantanamo Bay. Dat is een zwaar beveiligde gevangenis in Cuba. Bij die aanslagen op 11 september 2001 vlogen terroristen met vliegtuigen in de WTC-torens in New York en in het Pentagon. 3000 mensen kwamen daarbij om het leven. En sport, Romelu Lukaku en zijn nieuwe Turkse club Fenerbahçe hebben zich kunnen plaatsen voor de Champions League voetbal. Ze klopten het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. Lukaku zat op de bank bij Fenerbahçe. Hij mocht zo'n 10 minuten invallen.
6: Ik begreep het wel een beetje. Uiteindelijk moet ik ook blijven pushen. Je weet hoe dat het gaat in het voetbal. Dus fysiek voel ik me echt wel veel sterker. Het is nog maar week 2 voor mij. Dus ik denk dat ik in de komende weken wel de fiets ga zetten.
3: Het doelpunt van Lyon kwam trouwens van een andere Belg, van Malik Fofana. Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze klopte in de tweede ronde de Hongaarse Panna Utvardi in 3 sets, 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Oekraïense Starodubtseva. We krijgen een bewolkte en regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het even op, maar deze namiddag en vanavond opnieuw regen, maxima rond 30 graden. De dagen nadien koelt het af tot zo'n 23 graden en krijgen we afwisselend zon, wolken en regen.

0: vanavond gebeuren bij de Rubettes. Goedemorgen, tonight. Wij vernamen allemaal dat we Dolly Parton ons verlaten heeft. En dan springen we, u toch ook, hè? Thuis in de microfoon, hè? Ah ja.
1: Nummer 1.

0: resultaat. Abstract, nail styling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Euro passen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
4: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
6: Solar Assistance to the rescue!
7: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
5: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
7: Ontdek meer op solarassistance.be.
4: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen Peati zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen Peati. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.peati.be.
8: Classic hits, altijd en overal. In Vlaams-Brabant en Limburg.

She's a Man Eater, Daryl Hall en John Oates op Radio Demerstad. Ik moet er naartoe, ik voel het en toch kan ik het niet uitspreken. Help mij, hè? Wondere kermis. Daar is trappistenbier van het vat. Dat intrigeert mij natuurlijk. Dus moet ik dit weekend naar, ik probeer het nog eens, Wondere kermis. Als het niet goed is, niet slaan, hè? Randy Van Warmer, Just When I Needed You Most. You

0: Randy Van Warmer, Just When I Needed You Most. En dan een kleine vraag. Wat ruik ik in het struikgewas? I love the smell of Rudy
1: in the morning. The Big Rudy Van Vlaanderen.
0: Iedere ochtend, 7-9 op Radio Demerstad. Gevaar voor blanke mannen. Want de volle maan staat aan de hemel. Under the moon of love. Show waddy waddy. Oh, nee, maar mij moeten ze niks vragen. Hè, want wij witte mannen moesten achteraan gaan staan. Het trekt nu op.

Laat mij los, blijf van mijn lijf. Jackie Graham en Set Me Free. Radio Demerstad, de radio- en karaoke-show. Zijn er nog mensen die kunnen meezingen met Connie Francis? Ik ben echt benieuwd, we gaan het nu zien.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleuren.

0: authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal. Warme dagen. De coolste classics. Demerstad, Demerstad.
1: You wake up in the morning.
2: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
2: En je hebt al jarenlang geen werk meer.

0: Al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
0: Let

0: Schijn een lichtje op mij en druk werk. Ja, volgende week begint het nieuwe schooljaar. Ooit zei er iemand tegen mij: je ziet de wereld helemaal anders als je kinderen hebt. Mag ik daar dan uit concluderen dat mensen die geen kinderen hebben de wereld zien zoals hij is?
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCET of hcet.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van de Vraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanronde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Rosa Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
2: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanronde en klik op de link.
3: Volgend weekend begint ook de voetbalcompetitie in de lagere amateurreekse en de provinciale afdelingen. En dat betekent dat ook de sportredactie van Radio Demerstad een tandje bijsteekt. Vanaf volgende zondag 30 augustus is het Radio Demerstad Sportcafé ook weer op post. Elke zondag tussen 18 en 20 uur zetten we de uitslagen op een rijtje. Dus vanaf aanstaande zondag tussen 6 en 8 het Radio Demerstad.

Let's get physical, Olivia Newton-John. En ik geloof dat echt dat het een fysieke opdracht is voor de oma's en de opa's die nu bijna 2 maanden de kleinkinderen hebben moeten bijhouden. De tiktokkende kleinkinderen. Ja, die gaan blij zijn dat het even wat rustiger wordt. Dat kan ik u wel zeggen. Plastic Bertrand op Demerstad. Ça, plein pour moi.

Waarvoor ik u hartelijk dank. En ik hoop dat ik ook morgen weer naar binnen mag. Vanaf 7 uur. Dan kom ik weer graag bij u spontaan voor de pinnen. Voor de pinnen ook na 9 uur. De Classics at Work met Dirk Smeets. En James Brown komt ook nog even voor de pinnen. Om te zingen over de vrouwen. Toegestaan, wij staan het allemaal toe, hè. Woman.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Prins Gabriel wil paracommando worden. Volgend schooljaar zal hij een gespecialiseerde opleiding volgen aan de infanterieschool in Aarle. Daarna wil hij zich specialiseren als paracommando. Hij is daarmee het eerste lid van de koninklijke familie dat beroepsmilitair wordt. Je hoort royalty-expert Wim de Handschutter.
4: Dat is echt wel een primeur, want in het verleden konden leden van de koninklijke familie geen betalende job bij Defensie uitoefenen. Daarvoor is speciaal een wetswijziging moeten doorgevoerd worden. En Gabriel is de eerste daar gebruik van kan maken, ook omdat hij die ambitie had om in het leger te blijven.
3: Maar eerst nog afstuderen, dat gebeurt deze namiddag aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. En zal dus verder gaan binnen Defensie. De dodentol na de modderstromen in Nepal en Tibet loopt op. Er is nu al zeker sprake van 165 doden en meer dan 1300 anderen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. Intussen is er ook meer duidelijkheid over de oorzaak van die natuurramp daar. Volgens de Amerikaanse meteorologische dienst ligt een ingestorte gletsjer aan de oorzaak en dus niet een aardbeving zoals gisteren gedacht werd. En sport, Romelu Lukaku en zijn nieuwe Turkse club Fenerbahçe hebben zich geplaatst voor de Champions League voetbal. Ze klopten het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. Lukaku zat op de bank bij Fenerbahçe en mocht zo'n 10 minuten invallen.
5: Ik begreep het wel een beetje. Uiteindelijk moet ik ook blijven pushen. Je weet hoe het gaat in voetbal, dus fysiek voel ik me echt wel veel sterker. Het is nog maar week 2 voor mij, dus ik denk dat ik in de komende weken wel de fiches ga zetten.
3: Het doelpunt van Lyon kwam trouwens van een andere Belg, van Malik Fofana. In Algerije zijn al zeker 12 mensen overleden bij bosbranden, dat melden de autoriteiten. Er vielen ook meerdere gewonden. De natuurbranden woeden in het noorden van het land. Volgens lokale media zou een van de slachtoffers een jongetje van 8 zijn. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze klopte in de tweede ronde de Hongaarse Panna Utvardi in 3 sets, 6-1, 4-6 en 6-3. In de volgende ronde speelt Mertens tegen de Oekraïense Starodubtseva. We krijgen een bewolkte en regenachtige dag met hier en daar kans op onweer. Tegen de middag klaart het even op, maar deze namiddag en vanavond opnieuw regen. Maxima rond 30 graden. Vanaf morgen koelt het af naar zo'n 23 graden en blijft regenachtig. En ook het weekend en begin volgende week wordt wisselvallig met maxima rond een graad of 24. Vanaf dinsdag wordt het droger.

0: Het was zijn eerste grote hit in Vlaanderen. Terugblikken naar 1987. Dance Little Sister, Terrence Twen Darby was dat. En net daarvoor was het Rudy van Vlaanderen met het festival tussen 7 en 9. De nieuwe ochtendspits van donderdag, 27 augustus.
1: Classics at work. Dick Smees.
0: Hele goedemorgen. Wie al langer verlangt naar een frisse duik in de Leuvense Vaart, wel die krijgt volgend weekend eindelijk de kans om dat op een veilige manier te doen. Maar nu duiken wij in de classics. Ze staan hier klaar op de werkvloer tot 11 uur en het klinkt nog altijd zomers.

0: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Wacht eens, wat is dat ding?
3: Instappen.
2: Frameloze deuren en dat scherm.
3: Gordel om.
2: Hoeveel pk heeft dit ding?
3: Genoeg.
2: En waar kan ik er een vinden?
4: De Leap Motor B05. 218 pk, 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, in Diest, Leuvense Steenweg 160.

Het klinkt nog altijd zomers, maar er hangt nog altijd die vakantiesfeer op de werkvloer. Donderdag 27 augustus vandaag. Ever Clapton en Wonderful Tonight. En dan deze hit met een Belgisch tintje. Patrick Hernandez, net voordat de jaren 80 begonnen. Born to be alive. Dit zijn ze. Classics at work, tips, weeks, Bak, zo heet de nieuwe wijnbar in het centrum van Bolderberg bij Heuzezolder. Straks alle informatie in het verhaal op de werkvloer om 9:30. Een maand na de inhuldiging van het uitzichtpunt op de Citadel in Diest staat daar nu een heel groot ei. Diest heeft symbolisch zijn ei gelegd, blijkbaar. En sinds 13 augustus kunnen de supermarkten en de winkels 7 dagen per week open blijven tot 9 uur 's avonds.

0: be so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely, they could die.
1: Het zou deze maand 49 jaar geleden zijn dat hij ons verlaten heeft. Elvis Presley, een hitje uit 1956 van hem, deze Heartbreak Hotel.
2: De werkvloer.
1: Bak, zo heet de nieuwe wijnbar in het centrum van Bolderberg bij Heuzezolder. Een nieuwe bar à vin en een eetzaak. Twee jonge ondernemers, Lenny en Charles Victor, die willen er een topsfeer brengen. Ze bieden een wisselende wijnselectie aan en seizoensgebonden gerechten. Ze willen een toegankelijke plek maken voor wijnliefhebbers en voor gastronomen. Met de focus op kwaliteit en verrassende combinaties. Ja, het moet een ontmoetingsplek worden voor een glas, een lunch of een diner. Dat is die bar à vin en die eetzaak Bak in het centrum van Bolderberg bij Heuzezolder.
2: De werkvloer.
1: Gilliams in Boutersem produceert dagelijks ruim 240.000 liter water. Ze halen dat uit varkensmest en ander organisch afval. En nu met de droogte stijgt natuurlijk de vraag en dat heeft de jongens aan het denken gezet. Ze hebben een patent aangevraagd op het waste-to-water proces. Dat is een proces dat reststromen omzet in water voor niet-drinktoepassingen. En daarnaast produceren ze ook nog via biogas dan 2,8 megawatt elektriciteit. Dat is goed voor stroom voor bijna 11.000 gezinnen. Het bedrijf is volop aan het plannen maken om uit te breiden, zowel naar Limburg als naar Europa toe.
2: De werkvloer. Classics at work. Dirk Smeets van 9 tot 11.

0: Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
2: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
3: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.
4: Carnavalsvereniging De Fruitfretters presenteert Rumme Kermis 2026. Met op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt. Met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaerts, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve.
5: Niemand heeft je pijn gedaan.
4: Gunter F, Erik Thompson en Phil Kevin.
5: Fiesta Mexicana, olé, olé, olé.
4: Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg.
6: Hey.
4: Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.
7: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertjestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van €700. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
3: Wauw!
2: Deelnemen kan ter plaatse, inschrijven is niet nodig. Kom naar de reuze kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.
4: Volgend weekend begint ook de voetbalcompetitie in de lagere amateurreeksen en de provinciale afdelingen. En dat betekent dat ook de sportredactie van Radio Demerstad een tandje bijsteekt. Vanaf volgende zondag 30 augustus is het Radio Demerstad Sportcafé ook weer op post. Elke zondag tussen 18 en 20 uur zetten we de uitslagen op een rijtje. Dus vanaf aanstaande zondag tussen 6 en 8 het Radio Demerstad.

is uiteindelijk de zomerhit van 1983 geworden. Dat zijn aangename herinneringen uit de 80's. Dolce Vita en Ryan Paris. Een maand na de inhuldiging van het uitzichtpunt op de Citadel in Diest staat daar nu een heel groot ei. En Diest heeft symbolisch zo zijn ei gelegd. Voor inspiratie en voor ontmoeting. Het is een kunstwerk natuurlijk. Het is er gekomen met de steun van heel wat vrijwilligers. En het biedt eigenlijk een plek om van het uitzicht te gaan genieten en samen te broeden op positieve ideeën. Het nieuws uit Limburg en Vlaams-Brabant, daar weet Chris over te vertellen. Zometeen om 10:00. Eerst nog Roberto Giacchetti en de Scooters. Gaan we samen meezingen? Ah.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Diest komt het project rond de voormalige infirmerie in Park Cirkel maar niet van de grond. Bijna 4 jaar geleden gaf de stad het beheer van het verloederde gebouw aan 2 ondernemers. In ruil daarvoor moesten ze de oude ziekenboek op eigen kosten volledig renoveren, maar tot op vandaag niks gebeurd. Mails en telefoons blijven volgens de stad onbeantwoord. Wellicht gaat het om een juridische procedure nu en ja, komt het gebouw nadien opnieuw volledig in handen van de stad Diest. De provinciale hoofdzetel van het Wit-Gele Kruis Limburg verhuist volgend jaar naar Hasselt. Maar ook de huidige locatie op de welzijnscampus in Genk blijft in gebruik en zal gerenoveerd worden. Het gebouw wordt volledig gerenoveerd tot moderne zorg- en werkplekken en er is ruimte voor 3 verpleegposten waar patiënten ter plaatse zorg kunnen krijgen. Ook na de verhuis van de hoofdzetel naar Hasselt blijft Genk een belangrijke locatie, zegt Peter Borgs, algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis Limburg. En de afdelingen Genk en As worden samengebracht en daardoor creëert men een moderne, aangename werkomgeving voor de medewerkers en 1 toegankelijke plek voor de patiënten. Er zullen in totaal 150 medewerkers aan de vernieuwde afdeling verbonden zijn. Zo is inmiddels al wel becijferd.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Een nieuwe update uit Nepal en Tibet. Nepal bevestigt nu dat er nog 3 Belgen vermist zijn na de modderstromen daar. Buitenlandminister Prevot liet al weten dat ons land hen niet kon bereiken. De dodental ligt nu op 165, zeker 1300 anderen zijn vermist. Er moet meer tijd vrijgemaakt worden voor bijscholingen in het onderwijs. Dat is een oproep van de 3 grote onderwijskoepels. Vanaf komend schooljaar zijn er minder pedagogische studiedagen en dus ook minder ruimte voor overleg en opleidingen. Je hoort Bruno van Opbergen van Katholiek Onderwijs.
5: Je ziet dat er in onderwijs vandaag heel wat veranderingen gebeuren. Wij zetten onze schouders onder die veranderingen. Maar dan is het wel belangrijk om voldoende tijd te maken om leerkrachten te professionaliseren. Zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs. En we maken ons wel wat zorgen over de toekomst van die professionalisering.
4: Hoe dat er dan praktisch moet uitzien is nog niet duidelijk. Dat willen de koepels samen bekijken met bevoegd minister Zoual Demir. En prins Gabriel wil paracommando worden. Volgend schooljaar zal hij een gespecialiseerde opleiding volgen aan de infanterieschool in Aarle. En daarna wil hij zich specialiseren als paracommando. Hij is daarmee het eerste lid van de koninklijke familie dat beroepsmilitair wordt. Je hoort royalty-expert Wim de Handschutter.
6: Dat is echt wel een primeur, want in het verleden konden leden van de koninklijke familie geen betalende job bij Defensie uitoefenen. Daarvoor is speciaal een wetswijziging moeten doorgevoerd worden. En Gabriel is de eerste daar gebruik van kan maken, ook omdat hij die ambitie had om in het leger te blijven.
4: Maar eerst nog afstuderen, dat gebeurt deze namiddag aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Nu nog droog met hier en daar de zon die erdoor komt. Deze namiddag en vanavond opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot 1 graad of 30. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser tot 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien bij 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig. Vanaf dinsdag opnieuw droger.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Club Tropicana en dan deze zomerhit Wake Me Up Before You Go Go. Het was 1983. Ja, ja, we zijn wakker.
1: Classics at work.
2: Dirk Smeets, van 9 tot 11.
0: Dankjewel aan de nieuwsredactie om ons bij te praten. Terug welkom op de werkvloer nog tot 11 uur... met de verhalen over ondernemers en handelszaken uit onze buurt. Zeg, wie al langer verlangt naar een frisse duik in de Leuvense Vaart? Eigenlijk mag het niet, hè? Maar je krijgt volgend weekend eindelijk de kans om dat op een veilige manier te doen. Zowel zaterdag als zondag van 10 tot 20 uur. De zwemmers die kunnen gratis en zonder reservatie terecht in een tijdelijke zwemzone. Tot nu toe was zwemmen in de Vaart verboden. Al waagden sommigen zich eraan op zo'n warme zomerdag, maar eigenlijk mag het niet, dus dan doe je dat ook maar beter niet. Volgend weekend mag het wel, onder toezicht en met de goedkeuring.

0: te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be. Govaerts Groep. Een nieuwe wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda-dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot-verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
2: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
1: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
1: Ontdek meer op solarassistance.be.
0: Maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weigernieuwekerke biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weigernieuwekerke. 0400 38 31 37 19. Tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
5: Radio Deemstad.
6: Radio.
5: Tijdloos. En verfrissend.

0: is een liedje gebaseerd op een echt gebeurd verhaal. The Witch Queen of New Orleans. Voor Red Boone werd dat dan de tweede grote hit op rij, want ze scoorde eerst al met We Are Wounded at Wounded Knee. Dat was het begin van de jaren 70. Donderdag voormiddag, we hebben koffie en we hebben de classics. De Spinners komen eraan. Sam Dave, I'm a Soul Man. En zometeen Salvatore Adamo.
1: Classics at Work. Met Dirk Smeets.
0: Ja, de grootste winnaar van die nieuwe regels om de winkels 7 dagen per week open te houden. Die grote winnaar, dat zijn wij, hè, de consument. Wij worden nog maar eens op onze wenken bediend. Ja, er zullen altijd wel mensen zijn, hè, die op de meest ongebruikelijke uren naar de winkel willen gaan.
1: De werkvloer.
0: Sinds 13 augustus kunnen supermarkten en de winkels 7 dagen per week open blijven.

0: Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
2: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.
3: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer op geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

We hebben nog afgelopen dinsdag over hem gesproken hier op de werkvloer. Robbie Williams en Something Stupid. Hij is 52. En net voor de zomer gaf Robbie nog een openluchtconcert op het Middenvijverpark, daar op Linkeroever in Antwerpen. Ja, dat was een aangenaam concert. De bezoek aan de dokter afgelopen dagen was minder aangenaam. Hij kreeg de diagnose van autisme naast ADHD en mogelijk Tourette. Let me entertain you, denkt hij dan. Blijf er grapjes om maken om het allemaal wat draaglijk te houden. Donderdag 27 augustus vandaag zullen we een stilaan balans opmaken van deze zomer. Op de eerste plaats, ja, constateren we toch dat we weer al te veel geld uitgegeven hebben. Meer dan dat we voorzien hadden. De hittegolven, die zullen daar misschien de schuld van zijn. Allee, we zullen het op die steken. De festivals misschien ook, hè. Tot €14 voor een frietje met een boulet. Er was Theater aan Zee in Oostende, het Foodtruck Festival en de parkies overal in Vlaanderen. Ja, te veel geld uitgeven, maar toch enorm genoten, hè. Dat kan dan de eindconclusie zijn van deze zomer 2026. Maar kijk, alle kleine details die spelen mee. Alles

0: omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
4: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
5: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen. Vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56. Deuren 18:30 uur, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
6: Wauw! Wauw!
5: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.

muziek van James Blunt, ondertussen al 19 jaar geleden. Back, zo heet de nieuwe wijnbar in het centrum van Bolderberg bij Heuzezolder. Hier hoor je de verhalen over ondernemers en handelszaken. Sinds 13 augustus kunnen de supermarkten en de winkels 7 dagen per week open blijven. En de grote winnaar, dat is de consument. Een maand na de inhuldiging van het uitzichtpunt op de Citadel in Diest staat daar nu symbolisch een heel groot ei, een nieuw kunstwerk. En hier staat het aperitiefje klaar, zie ik. Dankjewel, Kurt. Allee, kom, we gaan eraan beginnen. En dan is het tijd voor de lunch. Een hele fijne donderdag. En maak er een fijne Demerstad-dag van.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Na anderhalf jaar is de gemeente Tieltwingen klaar met de renovatie van het oude gemeentehuis in Houwaard. Het gebouw had zijn beste tijd gehad en is intussen helemaal heringericht. Tieltwingen investeerde meer dan 1 miljoen euro in de renovatie. Mensen uit de buurt kunnen in de vernieuwde speeltuin terecht. De Scouts heeft dus een eigen lokale gekregen en het project moet vooral ook de buitenschoolse kinderopvang ten goede komen. De stad Sint-Truiden wil zwaar goederenverkeer voortaan alleen 's ochtends toelaten in het kernwinkelgebied. Voertuigen van meer dan 3,5 ton zouden enkel tussen 6 uur en 10 uur 30 mogen leveren. De stad Sint-Truiden heeft de nieuwe regeling principieel goedgekeurd, maar de maatregel staat los van de tonnagebeperking die eerder werd ingevoerd om doorgaand vrachtverkeer uit verschillende dorpskernen in Sint-Truiden, Heers en Tongeren, Borgloon te weren. Dit keer gaat het specifiek om leveringen in het winkelcentrum van Sint-Truiden. De maatregel is voorlopig nog niet van kracht. De stad gaat de regeling eerst verder uitwerken met handelaars en andere betrokken partijen. Pas wanneer de nodige verkeersborden zijn geplaatst, gaan de venstertijden in. Handelaars worden daar vooraf over geïnformeerd.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: De dodental in Nepal en Tibet is verder opgelopen. Er is nu al sprake van zeker 177 doden en nog eens 1300 vermisten. Nepal heeft ook officieel bevestigd dat er onder de bijna 650 vermiste toeristen ook 3 Belgen zitten. Er moet meer tijd vrijgemaakt worden voor bijscholingen in het onderwijs. Dat is een oproep van de 3 grote onderwijskoepels. Nu de pedagogische studiedagen verdwijnen komend schooljaar. Je hoort Bruno van Opbergen van Katholiek Onderwijs.
5: Je ziet dat er in onderwijs vandaag heel wat veranderingen gebeuren. Wij zetten onze schouders onder die veranderingen. Maar dan is het wel belangrijk om voldoende tijd te maken om leerkrachten te professionaliseren. Zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs. En we maken ons wel wat zorgen over de toekomst van die professionalisering.
4: Hoe dat er praktisch moet uitzien is nog onduidelijk. Dat willen de koepels samen uittekenen met bevoegd minister Zoal Demir. En in Griekenland zijn dit jaar al zeker 232 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de gezondheidsdienst daar. Die cijfers zijn in 2 weken tijd meer dan verdubbeld. 19 mensen zijn er ook aan gestorven. Intussen zit het West-Nijl-virus al in 12 Europese landen. In ons land zijn er voorlopig nog geen besmettingen vastgesteld. Nu nog droog met hier en daar de zon die erdoor komt. Deze namiddag en vanavond opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot een graad of 30. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser wel tot 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien bij 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig. Vanaf dinsdag opnieuw droger.

Ja, je kent de hetze rond Boney M. Zongen ze wel, zongen ze niet. Het zal Bobby Farrell een zorg geweest zijn. Uiteraard Boney M. Die hadden hem Daddy Daddy Cool. Aan het begin van dit programma tussen 11 en 12. Dit is het programma Aperitief. De informatiefjes die komen er aan. We hebben natuurlijk ook heel veel leuke classics. In dit uur komen die onder meer van Fleetwood Mac, van Het Goede Doel zo dadelijk en Sean Elliott.

0: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
1: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
2: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
0: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
3: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan. Heiligenbormstraat 30, Alke. Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier. In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op drie verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier. Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmulles.be.
4: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

Ja, dat kan natuurlijk met Radio Darmstad en Dance Oldies. En je hoorde zo'n typische 80s classic van Wang Chung. Daarvoor ook al zo'n 80s classic. Het goede doel, het begon uiteraard voor Henk Westbroek en zijn bende met België. En daarna volgde onder meer deze. Vriendschap is een illusie. Radio Darmstad straks met de informatiefjes. Eerst nog dit van Dance CC en Ooh, Donna.

in, dag uit. De beste classics bij Radio Deemerstad. Fleet Mac, Gypsy, daarvoor nog Elton John, Then Go Breaking My Heart. Tot en met zondag 26 oktober. Van 11 tot 3 op het maandag, op het maandag, op de Citadel van Biest en Brokante Markt. En er is ook voetbal zaterdag 29 augustus om 8 uur in de avond. Tiel Twingen tegen Deurne, Lux Bergen Bolderberg en de wedstrijd FC Beringen Linkhout B. Ik wil dat je weet dat ik je nooit meer vergeet, want ik leef voor jou. Hier is de

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer op geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.

Ook het groepje Selector, die had zijn bijdrage aan Diska. Dat waren ze met On My Radio, daarvan nog Jew Dessam. En dit hier komt van Dave Stewart en Annie Lennox. Ik had ze eerst al met Sweet Dreams. Heel veel mensen die hebben mij een mailtje gestuurd van... Hey Kurt, kun je eens een ander nummer verdragen van Urban Mix? Wel, dat doen we uiteraard met veel plezier. Heb ik gekozen voor deze hier. Thorn in My Side bij Demerstad. Yeah!

0: DND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melkertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Een nieuwe of tweedehands wagen?
3: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
3: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
3: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
2: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
3: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
3: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
4: Volgend weekend begint ook de voetbalcompetitie in de lagere amateurreekse en de provinciale afdelingen. En dat betekent dat ook de sportredactie van Radio Demerstad een tandje bijsteekt. Vanaf volgende zondag 30 augustus is het Radio Demerstad Sportcafé ook weer op post. Elke zondag tussen 18 en 20 uur zetten we de uitslagen op een rijtje. Dus vanaf aanstaande zondag tussen 6 en 8. Het Radio Demerstad Sportcafé.

Baby, don't change your mind. Gladys Knight, die het deed met de Pips. Aan het bijna einde van dit programma tussen 11 en 12, het programma Aperitief. Morgen doen we het voor het laatst. Deze week, vrijdag de 28e hebben we dan. Graag tot

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: De dodental in Nepal blijft intussen oplopen. Volgens de politie zijn er nu al zeker 270 doden geteld. Hoeveel er daar nog langs Tibetaanse kant bij komen is op dit moment onduidelijk. Er zijn ook al zeker 1300 vermisten, onder hen ook 3 Belgen. Intussen heeft ook de Dalai Lama zijn medeleven betuigd. Dat is de spirituele leider van de Tibetaanse boeddhisten. Hij zegt dat hij zal bidden voor alle slachtoffers en meeleeft met de nabestaanden. Het KMI waarschuwt voor onweer deze namiddag en vanavond. Vanaf 5 uur geldt code geel voor onweer, zegt weerman David Theenouw van het KMI.
4: Ik denk vooral tussen 18 en 22 of 23 uur, dan komt een tweede golf vanuit Frankrijk. En dat kan op sommige plaatsen inderdaad wateroverlast opleveren, bliksemschade, hagel en rukwinden, zware rukwinden. Dat zal niet overal even erg zijn.
3: Het nummer 1722 is ook geactiveerd. Daar kan je naar bellen voor stormschade. Voor noodsituaties bel je gewoon naar 112. De rechtbank van Gent heeft straffen uitgesproken voor een bende Chinese mensensmokkelaars. De kopstukken, zo'n 33 mensen in totaal, zijn vandaag veroordeeld tot celstraffen tot 7 jaar. En geldboetes die oplopen tot een paar miljoen voor mensenhandel en bendevorming. 4 van hen zijn ook schuldig bevonden aan mensenhandel met de dood tot gevolg, omdat een prostituee werd gedood door een klant. En tijdens de eerste helft van dit jaar vonden al 6300 huisdieren een nieuw baasje via adopterendier.be. Dat laat bevoegd minister Weitz weten. Op die website kunnen alle asielen in Vlaanderen hun dieren aanbieden. Katten en honden blijven de populairste dieren met 3700 geadopteerde katten en zo'n 1300 honden. Nu nog droog met hier en daar de zon die erdoor komt. Deze namiddag en vanavond opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot een graad of 30. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser tot 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien bij 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig, vanaf dinsdag opnieuw droger.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: probeerde een nummer te vinden van deze Robert Palmer dat eigenlijk niet een hit was. Maar tot op vandaag ben ik er nog niet achter gekomen. Deze Looking for Clues gebruikten we als ingangsnummer van de donderdagaflevering van De Middag. Goedemiddag overigens.
1: De Middag met Patrick van Laar.
0: Zij die aanschuiven, smakelijk eten, en voor alle anderen die nog even moeten wachten, het komt eraan als het ware. Wij zijn tot 2 uur vanmiddag bij u met onder andere Sting, Human League. We hebben ook nog de Golden Earring, Niels Sedaka, Tom Jones en Lilian Saint-Pierre uit Disney.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa euro passen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
6: Heb je nog een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoetank uit de kelder, garage of buiten de woning. 1 adres, De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoetank-expert zorgt De Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoetank is in goede handen bij De Kessel.

Een Englishman in New York. En die was daar waarschijnlijk met het vliegtuig naartoe gevlogen. En dat vliegtuig dat moet dan opstijgen op de airport. En daarover hadden die van de motors het dan alweer. Voetbal volgende vrijdag. Morgen dus 28 augustus om 20 uur speelt Sporting Hasselt zijn volgende thuiswedstrijd. Ze ontvangen dan AA Gent B. En de provinciale reeksen starten ook dit weekend. Zondag 30 augustus is er om 15 uur FC Geitbets Houtum Oplinter. Rumme Glabbe.

0: Baanrode Kermis 2026, zaal Berg en Dal. Wondere Kermis, zaterdag 29 augustus. Drie wijzen en een dwijze. Wondere Kermis, zondag 30 augustus. Een optreden van Outback. Wondere Kermis, maandag 31 augustus. Comedyavond. Gepresenteerd door Jan Linzen. Verder met Arne de Donker, Roosje Perts en top of the bill Yannick Nobe. Wondere Kermis. Dinsdag 1 september kaartspel vanaf 19:30. En donderdag 3 september kermisbal met DJ Rudy. En Demerstad Jock Patrick van Laar. Wondere Kermis. Zaal Bergendal in Waanrode.
1: Check de promo. Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers. Altijd slim.
3: Beamy Legend Menswear. Stoer. Hoogwaardig. Find your freedom.
4: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.
5: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
6: De zomer is hier.
7: Zomerradio.
6: Hoor je.
8: De zon en de muziek.
6: Radio Demerstad.

Omdat er eentje de oudste moet zijn. Vandaag was dat deze hit van Neil Sedaka, Oh Carol. Een nummer uit 1959, 67 jaar terug in de tijd. Laten we het nog eens hebben over de hits van de jaren 60, want ook die komen voorbij, hoor. Dit is Tom Jones met Werelderfgoed.

0: Eindelijk. Met Droomjob in de beautybranche binnen handbereik. Dankzij de opleidingen van ASAP, Nails & Beauty, Oort Nail Tech, Lash & Brow Artist of cosmetisch goedverzorger. Of misschien kies je wel voor een opleiding suikerontharing of spraytanning. Maak kennis met onze wereldtop docenten bij ASAP Nails & Beauty. Opleidingen starten doorlopend. Voor meer info of inschrijvingen, asap-nails.com. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Volgend weekend begint ook de voetbalcompetitie in de lagere amateurreekse en de provinciale afdelingen. En dat betekent dat ook de sportredactie van Radio Demerstad een tandje bijsteekt. Vanaf volgende zondag 30 augustus is het Radio Demerstad Sportcafé ook weer op post. Elke zondag tussen 18 en 20 uur zetten we de uitslagen op een rijtje. Dus vanaf aanstaande zondag tussen 6 en 8 het Radio Demerstad.

Pet Shop Boys en Always On My Mind. We hebben het er de hele week al over gehad. Het wordt een bijzonder, of is een bijzonder drukke laatste week van de maand augustus. Vanavond om 20:00 brengt de coverband Betty and the Bennies in het kader van het festival van de Verloren Onschuld aan het Aleides Theater in Aarschot muzikaal vuurwerk met dansnummers en meezingers van de jaren 60 tot nu. En de toegang is daar gratis. Gaat u gerust eens meezingen.

Hadden we het daar straks nog over meezingen vanavond aan het Aleides Theater in Aarschot? Wel, deze zou er zeker bij kunnen zijn. Bart Kael en La Mama Dora. Of danst u liever? Wel, dan kan dat nog tot aan het nieuws van 1 uur samen met Cool en de Gang.

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Fietsers voelen zich vaak onveilig. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. In meer dan de helft van de gevallen gaat het over auto's die te snel voorbij rijden, waardoor we ons dus onveilig voelen. Je hoort Werner de Dobbeleer van de Stichting Verkeerskunde.
4: Het zijn niet alleen de auto's die voor problemen zorgen. Ook andere fietsers kunnen het onveiligheidsgevoel van fietsers verhogen. Ongeveer 40% van de fietsers zegt dat ze zich geregeld onveilig voelen omdat andere fietsers onvoldoende afstand houden of hen te snel of onverwacht inhalen.
3: Aan de vooravond van het nieuwe schooljaar vraagt de Stichting Verkeerskunde om extra voorzichtig te zijn onderweg. Want de fiets blijft een erg populair vervoersmiddel van en naar school. Zo'n 28% geeft aan zich op die manier te verplaatsen. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische Statistiekbureau. Het openbaar vervoer blijft wel het populairste met 46%. 16% gebruikt de auto en 10% gaat gewoon te voet. Er zijn wel grote verschillen per regio. In Vlaanderen is de fiets bijvoorbeeld erg populair. In Brussel het openbaar vervoer. De dodental in Nepal blijft intussen oplopen. Intussen zijn er al zeker 332 doden geteld. Hoeveel er daar nog langs de Tibetaanse kant bij komen is op dit moment onduidelijk. Er zijn ook al zeker 1300 vermisten, onder hen ook 3 Belgen. Het KMI waarschuwt voor onweer deze namiddag en vanavond. Vanaf 5 uur geldt daarom code geel voor onweer, zegt weerman David Tenau van het KMI.
5: Ik denk vooral tussen 18 en 22 of 23 uur, dan komt een tweede golf vanuit Frankrijk. En dat kan op sommige plaatsen inderdaad wateroverlast opleveren, bliksemschade, hagel en rukwinden, zware rukwinden. Dat zal niet overal even erg zijn.
3: Het nummer 1722 is ook geactiveerd. Daar kan je naar bellen voor stormschade. Voor noodsituaties bel je gewoon naar 112. En de rechtbank van Gent heeft straffen uitgesproken voor een bende Chinese mensensmokkelaars. De kopstukken, zo'n 33 mensen in totaal, zijn vandaag veroordeeld tot celstraffen tot 7 jaar en geldboetes die oplopen tot een paar miljoen. Voor mensenhandel en bendevorming. 4 van hen zijn ook schuldig bevonden aan mensenhandel met de dood tot gevolg, omdat een prostituee werd gedood door een klant. Nu nog droog met hier en daar de zon die erdoor komt. Deze namiddag en vanavond opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot een graad of 30. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser tot 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien bij 23 graden. Ook maandag nog wisselvallig, vanaf dinsdag opnieuw droger.

0: Shaking Stevens en You Drive Me Crazy. Dat is onze bedoeling niet. We zijn al erg tevreden als u straks om 2 uur zegt... de muziek was weer toppie. Goedemiddag.
1: De middag met Patrick van Laar.
0: Hey, voor zij die nu pas aan tafel gaan smakelijk eten. We gaan naar de zomer van 1986. Wie weet het nog, heel lang geleden. Mattia Bazar en Ticento.

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpaal. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnelserres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobile home. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnelserres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0488 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
4: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
5: Ja, ik zie alles hoor.
4: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
5: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
4: Maar goed voor mij.
3: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
4: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
3: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
0: Oh! Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

Julio Iglesias, de ondeugende kerel. Hij is een beetje negatief in het nieuws geweest. U hebt het allemaal gehoord, maar zijn muziek, zijn hits van toen, die zijn er en blijven er. Dat was Quiero. Vanaf morgen, vrijdag 28 tot en met zondag 30 augustus, organiseert Hiro Jevati in Tieltwingen een weekendje spiegeltent. Vrijdag om 19 uur opent de zomerbar met een happy hour, gevolgd door een fuif. Zaterdag wordt een club, of beter een cuptoernooi gehouden. En om 19 uur treden Bliss en VC De Gies op. Zondag om 12 uur open de barbecue, maar daarvoor moet je wel van tevoren inschrijven. Je kan ook deelnemen aan een wandelzoektocht doorheen de gemeente.

Kastjanko en Glad to Know. We willen u inderdaad ook nog laten weten dat het Waanrode Kermis is. Vanaf zaterdag begint dat. Zondag is er om 14:30 op het Dorpsplein in Waanrode een wielerwedstrijd voor nieuwelingen. En om 16:30 gaat de dorpelingenkoers van start. Daaraan kunnen enkel inwoners van Groot-Kortenakke en leden van een wielerclub uit Kortenakke deelnemen. Anders zou het natuurlijk geen dorpelingenwedstrijd zijn.

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Na Michael Bolton ook nog eens Madonna. Voetbal volgende zaterdag. Provinciale wedstrijden om 19:30. Sparta schaf Aarschot B. En Langdorp beter. Betekom B. En er is nog eens Doe Maar uit Nederland.

0: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een 100-tal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rumme Kermis 2026. Met op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt. Met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaerts, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve.
3: Iemand heeft je pijn gedaan.
2: Gunter F., Erik Thompson en Phil Kevin.
3: Fiesta Mexicana, olé, olé, olé.
2: Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg.
4: Yay!
2: Hey! Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.
5: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
6: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
5: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
6: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
7: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek ons de showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
8: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radio

vind het bijzonder sympathiek dat de jongens, de heren van de Skeps, ons vragen om nog een beetje te blijven. Maar we moeten plaatsmaken, want Jan de Groot heeft zijn koffers al opengezet hier. Die is klaar om met u de siesta in te duiken. Wij komen morgen weer bij u terug en dat doen we vanaf 12 uur. Tot dan!

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In augustus en september zijn omvangrijke natuurherstelwerken gepland in 3 deelgebieden van het Webbekomsbroek: het Rotbroek en Gorebroek in Halen, het Diestersbroek in Schaffen. Raadsminister van Omgeving en Landbouw Jo Broens kwam onlangs al ter plaatse om de werk op te starten en voor te stellen aan de pers. Verder waren ook burgemeester van Halen Erik van Roelen en eerste schepen in Diest Jeroen Overmeer aanwezig. In totaal herstelt het Agentschap voor Natuur en Bos 72 hectare open landschap met natte graslanden, waterpartijen, rietmoeras en verspreide bosjes. Het doel gaat echter verder dan klassiek natuurbeheer. Door de natuurlijke waterhuishouding te herstellen moet het gebied opnieuw meer als een spons functioneren. De werken maken deel uit van de Vlaamse Blue Deal, het programma waarmee Vlaanderen zich beter wil wapenen tegen zowel droogte als wateroverlast. Het Nederlandse modemerk Nora maakt opnieuw zijn intrede in België. In april volgend jaar opent de kledingketen een winkel in de Koning Albertstraat in Hasselt. Het wordt de eerste officieel aangekondigde vestiging sinds het merk besliste om opnieuw uit te breiden naar Vlaanderen.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Fietsers voelen zich vaak onveilig. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. In meer dan de helft van de gevallen gaat het over auto's die te snel voorbijrijden, waardoor we ons dus onveilig voelen. Je hoort Werner de Dobbeleer van de Stichting Verkeerskunde.
5: Het zijn niet alleen de auto's die voor problemen zorgen, ook andere fietsers kunnen het onveiligheidsgevoel van fietsers verhogen. Ongeveer 40% van de fietsers zegt dat ze zich geregeld onveilig voelen omdat andere fietsers onvoldoende afstand houden of hen te snel of onverwacht inhalen.
4: Aan de vooravond van het nieuwe schooljaar vraagt de Stichting Verkeerskunde om extra voorzichtig te zijn onderweg. Want de fiets blijft een erg populair vervoersmiddel van en naar school. Zo'n 28% geeft aan zich op die manier te verplaatsen. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische Statistiekbureau. Het openbaar vervoer blijft wel het populairste met 46%. 16% gebruikt de auto en 10% gaat te voet. Er zijn wel grote verschillen per regio. In Vlaanderen is de fiets bijvoorbeeld erg populair, in Brussel het openbaar vervoer. En tennisser David Goffin stopt ermee na de European Open in oktober in Brussel. Goffin is 35 en kondigde eerder al aan dat hij zou stoppen met tennissen, want de laatste jaren sukkelt hij met veel blessures. Op de European Open in Brussel wil hij zijn racket definitief aan de haak hangen voor eigen publiek. Nu nog droog met hier en daar de zon die erdoor komt.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Een nummer met een heel verhaal eigenlijk. Het werd origineel uitgebracht in 1967 door The Preps, maar dat werd helemaal geen hit. Later, een jaar of drie later, gecoverd door The Everly Brothers onder meer en Wayne Newton. Maar geen van beiden slaagde erin om de top 100 te bereiken in Amerika. Dan komt er ook nog een versie van Joe Dolan samen met The Drifters. Dat werd wel een bescheiden hitje, maar uiteindelijk wordt het opgenomen door Paul Young in 1983. En dat is uiteraard de versie die we allemaal kennen. The Love of the Common People. Goedemiddag.
1: Van 2 tot 4, Siesta met Jan de Groot op Temerstad.
0: Ja, daarmee is het alweer 2 uur voorbij. Patrick van Laar is hier de deur uit. Die gaan we nog even bedanken voor de middag. En vanaf nu is het Siesta tot 4 uur.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen, uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt uw e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
3: In de regio te Senderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
2: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
4: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.

Van het album Color by Numbers, dat was The Culture Club met The Church of the Poison Mind. En een beetje opvallend aan dit nummer, dat was toch wel dat het in Amerika in de hitparade nog aan het stijgen was, terwijl de volgende single al werd uitgebracht. En dat was Come a Chameleon. Jan de Groot, Radio Gamerstad. En nu de feiten van de dag. Een ware modderstroom drong op 27 augustus 1971 een honderdtal huizen binnen in de vallei van de Jeker. En op 27 augustus 1976 maakte premier Den Uyl in Nederland de bevindingen van de Lockheed-commissie over prins Bernard openbaar. Die deed onderzoek naar smeergeldaffaires waarbij Lockheed betrokken zou zijn. De commissie vond echter geen onomstotelijk bewijs en het kabinet Den Uyl besluit om Bernard te vrijwaren van vervolging. En de Nederlander Jan Raas wordt op 27 augustus 1979 wereldkampioen wielrennen op de weg. In hetzelfde jaar zou Raas ook nog de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race winnen. En op 27 augustus 1978 begint paus Johannes Paulus de I aan zijn pausschap. Het zal de kortste ambtsperiode van een paus ooit zijn. Na 33 dagen sterft hij en wordt hij opgevolgd door Johannes Paulus II. Siesta! En de Culture Club van daarnet die wordt nu bij ons opgevolgd door Soul Sister. Hier zijn ze met Downtown.

0: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van De Verraders. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanderonde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Rosa Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
1: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanderonde en klik op de link.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Een nummer dat werd geschreven door Graham Goldman, die in zijn vrije tijd optrad met de band The Mockingbirds. En de manager van die groep die dacht, ik ga die demo overhandigen aan de Beatles. Maar in plaats daarvan kwam die demo in handen van de Yardbirds, die namelijk optraden in dezelfde show. En het werd een grote hit in 1965. Dat was For Your Love. Het weerbericht. Het is voorlopig rustig zomerweer. Deze namiddag meer en meer stapelwolken wel. En tegen de avond trekt er een nieuwe en actieve onweerszone vanuit Frankrijk ons land binnen. Er is daarbij kans op zwaar onweer met hevige neerslag, hagel en felle rukwinden. Morgen is het wisselvallig met mogelijk felle buien, eventueel met onweer en 23 graden. En het weekend blijft wisselvallig. Zaterdag 22, zondag 24 graden.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren. En dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, Van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
5: Marcel, kom nu eens uit uw zetel, jong. Ik ben ons plafond zo beu, hè. Doe er iets aan.
6: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
7: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
5: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
8: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
9: Heiligenbornstraat 30, Alkmaar.

Belgische band, opgericht in 1976 door Ludo Mariman en de zijne. Ze traden toen ook op het beroemde festival Jazz Bilze, maar achteraf in de hele wereld. Je hoorde ze hier met There Will Be No Next Time. Overmorgen wordt de Villaire in Nieuwerkerke de plek in openlucht voor een filmnamiddag en avond. Om 4 uur draait de kinderfilm Zootropolis en om 9 uur Roofman. Gelieve wel zelf een zitje mee te brengen. En ook zaterdag ben je in de dorpskom van Wolfsdonk. Welkom op de rommelmarkt van 10 tot 4. En zaterdag organiseert de KLJ Molenbeek-Wersbeek aan hun lokale langs de Halense baan aldaar een zomercarwash voor wagens, maar ook voor tweewielers. Je kan er terecht zaterdag van 9 tot 4. En dit zijn Kid Creole en de Coconuts.

Het zal vandaag een beetje tussen de wolken en de buien door zijn waarschijnlijk. Hè? Dancing in the Sun, dat was Time Shift. En over time gesproken, het is bijna 3 uur. Het nieuws komt eraan zometeen. Tot zolang nog. Elton John.

0: Het is 3:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In september kan je een maand lang tijdens Diest Ontkurkt Hagelandse wijnen ontdekken in verschillende horecazaken en wijnwinkels. Het eerste weekend wordt Diest Ontkurkt feestelijk op gang getrapt met een proefweekend vol degustaties en culinaire hapjes. Dat kan op zondag 6 september bij Visit Diest. Daar kan je gratis enkele Hagelandse wijnen proeven. En er lopen ook in heel wat horecazaken andere acties. Meer informatie vind je op de website van Visit Diest. De Looise Katrien Verbeek, beter bekend als Kate Ryan, vierde onlangs haar 25-jarige carrière tijdens Bergfeest. En die viering ging gepaard met een bijzondere erkenning als ereburger. Kate Ryan is de eerste ereburger van de fusiegemeente te Sanderloo-Ham. 25 jaar op de planken en tegelijkertijd een ambassadeur en uithangbord voor de gemeente, aldus burgemeester Mark Heeselmans.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor een zware avondspits op de Antwerpse ring richting Gent. Komt door een incident met een vrachtwagen. Stefan Seikes.
5: Daar zijn nu twee rijstroken versperd door een vrachtwagen die zijn lading heeft verloren. Het gaat om slachtafval. De brandweer is ter plaatse, maar kan dit zelf niet opruimen. Dat wordt gedaan door de civiele bescherming. Maar dat zal nog eventjes duren voor die ter plaatse gaan zijn.
4: Als je richting Gent moet, rijd je best om via Brussel. Er is veel interesse voor de nieuwe staatsbonds. Op de eerste dag, gisteren, werd al voor zo'n 193 miljoen euro ingeschreven. Dat is 4 keer meer dan bij de vorige staatsbonds in juni. De nieuwe staatsbonds worden op 4 september uitgeschreven. Het gaat om 1 op 1 jaar en 1 op 10 jaar tijd. Goed voor een rendement van 1,92 of 2,59%. In Duitsland zijn dit jaar al meer dan 15.800 doden gevallen door de hitte. 9.600 mensen stierven door de extreme hitte eind juni. 4.000 mensen stierven in augustus. Dat blijkt uit onderzoek van Volksgezondheid daar. Het gaat om het hoogste sterftecijfer in 10 jaar. Mogelijk ligt het aantal zelfs nog hoger. Vooral oudere mensen en vrouwen kwamen om het leven. Nu nog droog, met hier en daar de zon die erdoor komt. Deze namiddag en vanavond opnieuw regen en onweer. Temperaturen tot een graad of 30. Morgen opnieuw regenachtig en een stuk frisser tot 22 graden. In het weekend afwisselend zon en buien bij 23 graden. En ook maandag nog wisselvallig. Vanaf dinsdag opnieuw droger.

0: George Michael, ja, het gebeurde allemaal een beetje achter de rug. En dan weet je het wel, daar moet je niet alles van geloven, want dat gaat alleen maar problemen veroorzaken. Careless Whisper. Trouwens, de luidspreker gaan wij ook niet doen. Het is tenslotte nog altijd siesta.
1: Van 2 tot 4, siesta met Jan de Groot op Demerstad.
0: Welkom terug, iedereen.
2: Cold in ancient, ain't you so. You're the cold.

0: wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden, Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden, Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
1: Op onze service kan je bouwen. Govaerts. Een kwestie van vertrouwen.
2: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
0: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
0: Ontdek meer op solarassistance.be.

0: Fred en McLean, een Amerikaans muzikaal duo, die scoorde in 1976 een hit met dit nummer. Het was het themalied van de gelijknamige sitcom, geschreven en uitgevoerd in de nostalgische rock'n'roll-stijl uit de jaren 50. Je hoorde Happy Days.
1: Amai, amai.

De Capitoolpolitie, dat is een speciale federale politiemacht in de Verenigde Staten die het Amerikaans Capitool in Washington moet beschermen, die heeft een man opgepakt die met een levensgrote guillotine aan zijn wagen naar de Amerikaanse hoofdstad Washington was afgereisd. Het voertuig werd dinsdagnamiddag aangetroffen toen het illegaal geparkeerd stond. Het voertuig stond namelijk geparkeerd nabij het Congres en het Hooggerechtshof. Twee instellingen die momenteel in reces zijn. De verdachte, een 35-jarige man uit California, werd gearresteerd wegens het vervoeren van een gevaarlijk wapen. De man was helemaal vanuit California naar de Amerikaanse hoofdstad gereden. Wat zijn precieze motieven waren, wordt momenteel nog onderzocht. En het is ook niet duidelijk in hoeverre de guillotine in werkende toestand was.

De Harlem Shuffle, dat waren de Rolling Stones. En ik ben ondertussen blij dat het alweer 3:30 is gaan worden. Dan weet je het wel, hè. De koffie staat klaar bij ons. Ik hoop dat u thuis, of waar u zich ook bevindt, kan mee aanschuiven. We gaan genieten van een koffiepauze tijdens de komende 3 platen. We beginnen met Shake.

0: van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Waanrode Kermis 2026, zaal Bergendal. Wondere Kermis, zaterdag 29 augustus. Drie wijzen en een dwijze. Wondere Kermis, zondag 30 augustus. Een optreden van Outback. Wondere Kermis, maandag 31 augustus. Comedyavond. Gepresenteerd door Jan Linzen. Verder met Arne de Donker, Roosje Perts en top of the bill Yannick Nober. Wondere Kermis. Dinsdag 1 september kaartspel vanaf 19:30. En donderdag 3 september kermisbal met DJ Rudy. En Demerstad-jock Patrick van Laar. Wondere Kermis. Zaal Bergendal in Waanrode.

To Unlimited, en misschien is het wel een beetje toepasselijk ook vandaag om met de regen die er voorspeld wordt althans een beetje alle zorgen van ons af te spoelen. Nothing Like the Rain. Jan de Groot, Radio Demonstraat. Morgenavond om 19:30 dan kan je aan het Maïsdolhof in Scherpenheuvel samen luidkeels meezingen op de tonen van Nederlands en Engelstalige klassiekers. Er wordt daar ook een tekstboekje ter beschikking gesteld. En zaterdag is er in Zelem Zelem Rockt. Dat gaat door vanaf 4 uur aan jeugdclub Sphinx. Er zijn onder meer optredens van tributebands van AC/DC en Metallica. En in het weekend kan je per fiets begeleid de wijde omgeving van Aarschot ontdekken. Er wordt vertrokken aan de Sertogenmolens. Zowel zaterdag als zondag vertrek je daar om 8 uur 's morgens. En nu Billy Joel uit 1983 met zijn Uptown Girls.

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europasse cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160. Zet je

0: VND in Halen. Kwaliteit verven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. VND. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. VND. Melgertse straat 8.
1: Alle verf en alle materialen vind je bij VND in Halen.
2: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rummekermis 2026. Met op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt. Met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaerts, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve.
1: Iemand heeft je pijn gedaan.
2: Gunter F, Erik Thompson en Phil Kevin.
1: Fiesta Mexicana, olé, olé, olé.
2: Freek van Rooij en Wim Soetaar en Charles van Domburg.
3: Yay!
2: Hey! Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.

Ja, kijk, de afgelopen twee plaatjes die pasten wel erg mooi bij elkaar. Hè? Je hoorde Pussycat met I'll Be Your Woman. En daarvoor Marcel de Groot met Ik Wil Bij Jou Zijn. Ik zou graag ook nog een beetje bij jou zijn, willen zijn. Maar het wordt zometeen 4 uur. En kijk, Gunter Schepers, die is er ook al. Je hoort hem zometeen met De Spits. Wij gaan afsluiten met de Sister Sledge en Lost in Music. Laat ons dat doen met z'n allen. En wij zijn er morgen weer om 2 uur. Graag tot dan.

0: Het is 4 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Diest komt het project rond de voormalige infirmerie in Park Cirkel, maar niet van de grond. Bijna 4 jaar geleden gaf de stad het beheer van het verloederde gebouw aan 2 ondernemers. In ruil daarvoor moesten ze de oude ziekenboek op eigen kosten volledig renoveren, maar tot op vandaag niks gebeurd. Mails en telefoons blijven volgens de stad onbeantwoord. Wellicht gaat het om een juridische procedure nu en ja, komt het gebouw nadien opnieuw volledig in handen van de stad Diest. De provinciale hoofdzetel van het Wit-Gele Kruis Limburg verhuist volgend jaar naar Hasselt. Maar ook de huidige locatie op de welzijnscampus in Genk blijft in gebruik en zal gerenoveerd worden. Het gebouw wordt volledig gerenoveerd tot moderne zorg- en werkplekken en er is ruimte voor 3 verpleegposten waar patiënten ter plaatse zorg kunnen krijgen. Ook na de verhuis van de hoofdzetel naar Hasselt blijft Genk een belangrijke locatie, zegt Peter Borgs, algemeen directeur van het Wit-Gele Kruis Limburg. En de afdelingen Genk en As worden samengebracht en daardoor creëert men een moderne, aangename werkomgeving voor de medewerkers en 1 toegankelijke plek voor de patiënten. Er zullen in totaal 150 medewerkers aan de vernieuwde afdeling verbonden zijn, zo is inmiddels al wel becijferd.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Prins Gabriel studeert rond deze tijd af aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Gabriel krijgt dan zijn diploma uit handen van zijn papa, koning Filip. Ook koningin Mathilde en kroonprinses Elisabeth zijn op de ceremonie aanwezig. Het was een uitdagende opleiding, vertelt royalty-expert Wim de Handschutter.
5: Hij heeft de grenzen moeten verleggen. Hij heeft bijvoorbeeld een parachutistenbrevet behaald. En hij heeft ook stages gelopen met het Franse Vreemdelingenlegioen. Heeft hij in het Amazonewoud doorgebracht, daar de hitte en de vochtigheid moeten trotseren. Heeft ook in de Marokkaanse woestijn een stage gelopen. Dus het was wel een heel uitdagende opleiding voor hem.
4: Gabriel gaat nu een opleiding tot paracommando bij het leger volgen. In Sint-Gilles in Brussel zijn 5 mensen opgepakt met drugs op zak. 1 van hen had ook een wapen bij. Dat meldt de politie. Ze werden dinsdagnacht opgepakt, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Of de 5 iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En de voormalige Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden. Dat meldt de Servische Openbare Omroep. Mladic kreeg 5 jaar geleden levenslang voor zijn rol in de volkerenmoord op moslims in Bosnië in de jaren 90. Daarbij werden meer dan 8000 mannen gedood door Bosnisch-Servische troepen. Mladic kon zich jarenlang verstoppen in Servië tot zijn arrestatie in 2011. Hij werd 84. Vanmiddag eerst nog zonnig. Vanavond neemt de bewolking toe en kan het stevig regenen of lokaal zelfs onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droger bij zo'n 17 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij zo'n 20 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Dit waren de Man Without Hats. Dat zijn kerels uit Canada. Daar kan het nogal koud zijn in de winter. Maar die kerels die weigerden stevast om een hoed te dragen. Omdat ze dat niet stijlvol vonden. En zo zijn ze dus aan die groepsnaam gekozen.
1: Met Gunther door de spits.
0: Tot 1 uur of 6 hier bij Demers.

0: Uw moestuin, uw vogels of andere dieren? Tunnelservice van de Voort in Weijer-Nieuwekerken biedt hoogstaande maatoplossingen. In een tunnel of hobbycerk kweekt u makkelijk uw eigen tomaten en andere groenten. Van de Voort maakt ook overkappingen op maat voor zwembad of mobiloom en bouwt uw gedroomde volière.
1: Van de Voort, ook voor het bouwen van kippenrennen.
0: Kies voor Tunnelservice van de Voort, Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwekerken. 0400 98 31 37 19 tunnelservice.be. Van de Voort. Maakt het zoals het hoort.
2: Een nieuwe of tweedehands wagen?
3: Bij Groep Govaert grijp ook jij je kans.
2: Groep Govaert. In Halen en Sint-Truiden Mazda-verdeler.
3: In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer.
2: In Waanrode nog steeds uw vertrouwde Peugeot-verdeler.
3: Al onze vestigingen zijn inmiddels uitgebreid met Govaert Used Cars.
2: Jonge tweedehandswagens van alle merken.
3: Uiteraard doen wij nog steeds alle onderhoud en herstellingen van alle merken, personen en bestelwagens.
2: En voeren we alle carrosseriewerken uit.
3: Erkend door de meeste verzekeringen.
2: Groep Govaert. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode.
3: Nog steeds een kwestie van vertrouwen.
0: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten. En als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

Het waren de discojaren, zo eind jaren 70, Anita Ward, Ring My Bell. Gisteren zijn ze bij ons in België, de eerste 50 soldaten die zijn eraan begonnen. Het vrijwillige dienstjaar verderop in het jaar gaan er nog meer beginnen. En deze plaat hoort daar toch wel een beetje bij. Het is Status Quo met In The Army Now.

De mooie vrouwenstem die je hoorde, dat is die van Randy Crawford. One Day I'll Fly Away. Zij was ook de zangeres van de groep die we net draaiden, Crusaders, met Street Life hier bij Radio Demostad. We gaan in de richting van 16:30. Hoog tijd voor Rob de Nijs.

0: renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boksdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
2: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
3: Pep.
1: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
4: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

zeg, die tornado in Zuid-Frankrijk eerder deze week. De vraag is, mogen we ons in België ook aan dat soort van toestanden verwachten nu de hele situatie toch aan het veranderen is? Experts die zeggen, nee, zo erg zal het bij ons in België niet zijn, maar door het warme zeewater mogen we ons wel verwachten aan een onstuimig najaar. Dat staat nu al vast.

0: omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
3: Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
4: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.

En kijk eens even in je boekje, in je agenda voor het aankomend weekend. Want er is veel te beleven. Vanaf vrijdag tot en met woensdag staat de kermis in de Ketelstraat in Lummen. Van vrijdag tot en met zondag, dus morgen, zijn de attracties open vanaf 14:00. En het verdere programma, dat kan je terugvinden in de weekend- en weekkalender onder van 28 augustus. Gewoon op onze website radiodeverstad.be. En zondag om 15:00 dan opent het vernieuwde ontmoetingscentrum SOK in Deurne voor kennismaking met lokale verenigingen. Ja, het is de moeite waard naar het schijnt, dus zeker een kijkje gaan nemen daar in Deurne. Ook die informatie kan je vinden op onze website natuurlijk.

Rose Royce, Best Love. Het is zo dadelijk 5 uur. Concreet wil dat zeggen dat je een verse nieuwsupdate krijgt. Hier bij Radio Demerstad. Eerst draaien we Mark Bolan en zijn band nog een keer. Een heerlijke klassieker uit het begin van de jaren 70. T-Rex.

0: Het is 5:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Nepal is de dodentol na de zware overstromingen opgelopen tot 359. Dat meldt de politie. Eerder was er nog sprake van 332 doden. Nog zeker 1300 mensen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. Het Rode Kruis Vlaanderen start intussen een noodhulpcampagne op. Daarmee willen ze het lokale Rode Kruis ondersteunen, zegt Jan Poté.
4: Dus dat zal gebruikt worden onder andere om de mensen te voorzien van veilig drinkwater, tijdelijk onderdak te verschaffen, want heel veel mensen zijn ook dakloos. Die teams gaan er ook voedsel mee voorzien, eerste hulp en dan uiteraard ook de medische ondersteuning en verzorging waar nodig. Steunen kan op rekeningnummer 53 8x0 53 53 met vermelding Nepal.
3: Ook Handicap International en Artsen zonder Grenzen staan klaar om noodhulp te leveren. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden. Dat meldt de Servische Openbare Omroep. Mladic kreeg 5 jaar geleden levenslang voor zijn rol in de volkerenmoord op moslims in Bosnië in de jaren 90. Daarbij werden meer dan 8000 mannen gedood. Mladic kon zich jarenlang verstoppen in Servië tot zijn arrestatie in 2011. Hij werd 84. Prins Gabriel is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Gabriel kreeg zijn diploma uit handen van zijn papa, koning Filip. Ook koningin Mathilde en kroonprinses Elisabeth waren op de ceremonie aanwezig. Het was een uitdagende opleiding, vertelt royalty-expert Wim de Handschutter.
5: Hij heeft de grenzen moeten verleggen. Hij heeft bijvoorbeeld een parachutistenbrevet behaald. En hij heeft ook stages gelopen met het Franse Vreemdelingenlegioen. Heeft hij in het Amazonewoud doorgebracht, daar de hitte en de vochtigheid moeten trotseren. Heeft ook in de Marokkaanse woestijn een stage gelopen. Dus het was wel een heel uitdagende opleiding voor hem.
3: Prins Gabriel gaat nu een opleiding tot paracommando bij het leger volgen. In Sint-Gilles in Brussel zijn 5 mensen opgepakt met drugs op zak. Eén van hen had ook een wapen bij, dat meldt de politie. Ze werden dinsdagnacht opgepakt, maar het nieuws raakt nu pas bekend. Of de 5 iets te maken hebben met de schietpartijen van de afgelopen dagen is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. Een stunt van onze volleybalvrouwen op het Europees kampioenschap. De Yellow Tigers wonnen van Nederland na 5 sets en pakken zo 5-5 in de groepsfase. Ze eindigen daarmee ook eerste in hun groep en stoten dus door naar de 8e finales. Op 31 augustus of op 1 september nemen de Tigers in Istanbul op tegen de nummer 4 uit groep A. Dat is op dit moment Slovenië. En dan een wel heel opvallend geboorteverhaal uit Australië. Want daar is een vrouw eind vorig jaar bevallen van een tweeling die geen familie van elkaar is. De vrouw raakte zwanger terwijl ze al draagmoeder was voor een ander koppel. De baby's groeien nu elk op bij hun eigen gezin. Ze hebben voor later alvast een goed verhaal voor op café. Vanmiddag eerst nog zonnig. Vanavond neemt de bewolking toe en kan het stevig regenen of lokaal zelfs onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droger bij zo'n 17 graden. Morgen wisselvallig en een pak frisser bij zo'n 20 graden. Dit weekend opnieuw wisselvallig bij zo'n 23 graden.

ziet dat tegenwoordig dikwijls op straat even een berichtje beantwoorden terwijl je de straat oversteekt. In Italië kan dat binnenkort een dure gewoonte worden, want de regering aldaar werkt aan strengere regels voor voetgangers die tijdens het oversteken afgeleid zijn door een elektronisch toestel, een gsm bijvoorbeeld. Een boete zou al vanaf €75 kunnen beginnen aldaar. Dus voorzichtig zijn, stel je voor dat je nog op vakantie gaat daar in Italië.

0: Plafondsgroep Ridders van het Everzwijn Lummer organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummer. Vrijdag 11 september in de Dr. van der Hooydonkstraat 56. Deuren 18:30 uur, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van 700 euro. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
1: Wauw!
0: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummer.
2: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
3: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel. Een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

een echte hakkelbak. Met Bugsvis en Megan Your Mind Up. Het is bijna 1 september. School gaat opnieuw beginnen. En ja, dan is er de jacht op de schoolspullen natuurlijk. In de supermarkten ga je geweldige koopjes doen. In de Aldi zijn er al koopjes vanaf 1 euro. Dat is toch de moeite. Wij doen een rondje jaren 90 met Nick Heyman. Maar eerst de Kreuners hier op de radio. Dat wordt weer genieten. Ze heeft

Het is een van onze favoriete periodes, laat dat duidelijk zijn. De jaren 70, vandaar die van Chicory Tip. Son of My Father uit 1972. We blijven hangen in diezelfde periode. Want toen was ook deze man bijzonder populair. Het is Gilbert O'Sullivan.

0: Hallo, mijn naam is Yannick Noben en jullie kennen mij waarschijnlijk van de Vraaduis. Maar ik ben ook een stand-up comedian en ik kom naar het mooie Waanronde op 31 augustus. Koop snel een kaartje, want het gaat lachen worden. Ik neem ook mijn goede vriendin Rosa Pets mee en Jan Linzen. Dus het wordt zeker een hele leuke avond. Doei en tot dan.
1: Voor kaarten, surf nu naar Yannick Noben in Waanronde en klik op de link.
2: Check de promo.
3: Aldi, altijd vers, altijd slim.
4: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
5: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

zijn ooit begonnen als Dave D en de Bastons, maar er zijn bijnamen gezocht voor de groepsleden, onder meer Biggie, dat was de gitarist. En die had een opvallende grote en scherpe neus. En dan was er ook Dozy, dat was de bassist van de groep. Dozy, dat is slaperig in het Engels en dat was nogal een luie kerel. En zo heeft hij zijn bijnaam gekregen. Het waren toffe mannen. En je hoorde ze vandaag nog eens met Don Juan.

0: En ook dit werd gemaakt in die geweldige jaren 70, 1976. Brian Ferry nog een keer met Let's Stick Together.
1: Met Gunther door de spits.

0: Abstract, nailstyling en more. Vraag ernaar bij een salon in je buurt. Abstract Professional Products. Looking good. Check abstractshop.be.
1: Carnavalsvereniging De Fruitvetters presenteert Rumme Kermis 2026. Net op zondag 30 augustus vanaf 22 uur. Domino en DJ Glenn DGW. Maandag 31 augustus vanaf 10 uur Jaarmarkt met DJ Paul, Patrick Sempels, Phil Hunter en Sven Lewis. Het avondprogramma begint vanaf 18 uur met optredens van Yves Reenaerts, Sabine Gebruyers en Robbie Strauve.
2: Iemand heeft je pijn gedaan.
1: Gunther F, Erik Thompson en Phil Kevin.
2: Fiesta Mexicana, olé, olé, olé.
1: Freek van Rooy en Wim Soetaar en Charles van Domburg.
3: Yay!
1: Hey! Zot gedraaid in de 90s en Nilly's Party. De inkom is volledig gratis. Meer info op 0478 23 39 91.

0: Solliciteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
2: Elke dag jouw dosis vitamine D.
3: De zon, ja,
2: Dimmerstad.

0: Een geweldig nummer van de Scene uit Holland. Trouwens, Nederland doet volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival vanwege geopolitieke spanningen. Het begint allemaal zo'n beetje uit elkaar te vallen, hè, dat Songfestival. Spijtig, want het is en blijft toch wel een brokje cultuur.
1: Een

Fly Too High, dit was Giannis. Ian, binnenkort is er een garageverkoop in Zichem. Die gaat door op zondag 27 september, dus nog een goede maand geduld. En tot en met zondag kan je via het secretariaat van de Raak Zichem inschrijven voor het openen van een stand al daar tijdens die garageverkoop. Tot en met nu zondag. Onze Frits heeft het mooi neergepunt in de weekend- en weekkalender op onze website. De spits die zit erop voor vandaag. Willem, hoor je na het nieuws.

0: Het is 6:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: In Nepal is de dodentol na de zware overstromingen opgelopen tot 359. Dat meldt de politie. Eerder was er nog sprake van 332 doden. Nog zeker 1300 mensen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. Het Rode Kruis Vlaanderen start intussen een noodhulpcampagne op. Daarmee willen ze het lokale Rode Kruis ondersteunen, zegt Jan Botté.
4: Dus dat zal gebruikt worden onder andere om de mensen te voorzien van veilig drinkwater, tijdelijk onderdak te verschaffen, want heel veel mensen zijn ook dakloos. Die teams gaan er ook voedsel mee voorzien, eerste hulp en dan uiteraard ook de medische ondersteuning en verzorging waar nodig. Steunen kan op rekeningnummer 53 8x0 53 53 met vermelding Nepal.
3: Ook Handicap International en Artsen zonder Grenzen staan klaar om noodhulp te leveren. De brand in de Hoge Venen is opnieuw opgeleid. Dat schrijft de Franstalige krant La Meuse. Volgens de burgemeester van Bale in Luik gaat het om een grotere opflakkering dan de voorbije dagen. Maar is er wel geen reden tot paniek. De grote weg die dwars door het natuurgebied loopt is ook opnieuw afgesloten. Bij de grote bosbrand vorige week ging 3000 hectare natuur in vlammen op. Het risico op teken en vlooien bij huisdieren blijft toenemen. In het afgelopen jaar had bijna 4 op de 10 honden of katten een teek. Meer dan 2 op de 10 had vlooien. Dat blijkt uit een onderzoek van MSD Animal Health. Veel baasjes grijpen te laat in, zegt dierenarts Rob Lucrat.
5: Wat je moet doen, je moet je huisdier beschermen tegen ectoparasieten, endoparasieten. Dus ecto is vlooien en teek, endoparasiet zijn wormen, maar ook tegen virussen. En het erg is, dat is een zoonose, dus jij kunt dat ook krijgen. Dus dat is al de totale preventie. En als je naar je dierenarts gaat, 1 keer per jaar, dan controleert hij daarbij het totale beest.
3: 1 op de 10 baasjes wacht langer dan een jaar om op bezoek te gaan. In de Franse stad Caen in Normandië is een tweede slachtoffer overleden nadat een auto gisteravond inreed op een groep mensen. Er raakten ook 9 mensen gewond. De bestuurder is een man van 20. Hij zou bewust zijn ingereden op de groep na een ruzie op café. De man is opgepakt, het onderzoek loopt. Sport. De Sloveen Tadej Pogačar heeft de 5e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Zijn 3e ritzege al in deze Vuelta. Pogačar was in een sprint met 2 sneller dan de Spanjaard Enric Mas. Onze landgenoot Ramses de Bruyne reed de hele dag in de kopgroep en sprintte in een groepje daarna naar een knappe 3e plek. Pogačar blijft ook leider in het klassement. En een stunt van onze volleybalvrouwen op het EK. De Yellow Tigers wonnen van Nederland na 5 sets en pakken zo 5-5 in de groepsfase. Ze eindigen daarmee ook eerste in hun groep en stoten dus door naar de 8e finales. Op 31 augustus of op 1 september nemen de Tigers het in Istanbul op tegen de nummer 4 uit groep A. Dat is op dit moment Slovenië. Vanavond neemt de bewolking verder toe en kan het mogelijk stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minimaal tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. Ook dit weekend wisselvallig, maximaal tot 23 graden.

0: Let it play on, let the music play. Ja, dat doen we hier bij Radio Demerstand. Continu natuurlijk. Dank je, Gunther, voor de spits. En ik mag jullie entertainen tot 8 uur. En we doen dat met heel veel sportieve actualiteit. Want kunnen de hockeyvrouwen zich plaatsen voor de finale van het WK? Dan moeten ze wel voorbij kampioen Nederland. We zijn benieuwd. En Club Brugge kent straks zijn tegenstanders in de groepsfase van de Champions League. Daar wordt zo meteen voor geloot. En over een uurtje verdedigt Sint-Truiden een 1-0 voorsprong in de terugwedstrijd van de laatste voorronde in de Europa League bij Omonia Nicosia. We zijn benieuwd hoe dat afloopt. En we blikken ook terug op de start van de voetbalcompetitie in derde amateurklasse voor Averbode en Betekom. Heel veel te doen, we gaan er meteen aan beginnen.
1: Van 6 tot 8.

0: Op zoek naar maatwerk voor in uw tuin, uw moestuin of voor uw vogels of andere dieren? Tunnel Serres van de Voort in Weijer-Nieuwerkerke biedt een uitgebreid assortiment hoogstaande maatoplossingen. Overkappingen op maat voor uw zwembad of mobilhome. Wij bouwen ook uw gedroomde volière. Meer dan 30 jaar kwaliteit en ervaring. Van de Voort maakt het op maat voor u. Tunnel Serres van de Voort. Verlaarstraat 90, Weijer-Nieuwerkerke. 0498 31 37 19. Ontdek onze realisaties op tunnelserres.be. Van de Voort maakt het zoals het hoort.
1: Marcel, kom nu eens uit je zetel, jong. Ik ben onze plafond zo beu, hè. Doet er iets aan.
2: Maar alleen mag dat, dan kijken we beter voor een spanplafond, hè.
3: Hoe heet die firma nu weer met die reclame op de radio?
1: Ach, je bedoelt Renospan. Kom, zijn we weg?
4: Uw oud plafond zit vol barsten. Of u heeft zo'n donker houten plafond. Hier is de oplossing. Renospan plaatst uw spanplafond op één dag. Nooit meer verven en eenvoudig afwasbaar. Geen breekwerk. Spots en luchters kunnen er zonder problemen in verwerkt worden. Neem eens een kijkje op renospan.be. Kies voor vakwerk. Kies voor Renospan.
5: Heiligenbormstraat 30, Alke.
6: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die je ziet dansen in de living.
7: Ja, ik zie alles hoor.
8: Hé, buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
7: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
8: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
6: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
9: Radioreclame? Voor respons? Kom je naar ons? Kies voor de meest beluisterde van de regio. Op Radio Demerstad wordt u gehoord. Vraag een vrijblijvende offerte via reclame@radiodemerstad.be en ontdek al onze mogelijkheden. Of bel 0475 77 66 84.

0: Ja, dat was de filmmuziek uit The Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. Op het WK hockey tussen Nederland en België blijft het gelijk opgaand. 0-0 voorlopig nog altijd. We blikken even terug naar de openingsspeeldag in de derde amateurklasse B van het voetbal. Want daar zijn ze al gisteren begonnen. Het is een reeks met 17 ploegen. Dus moeten ze 2 wedstrijden meer spelen. Vandaar 2 wedstrijden op woensdag. Voor Betekom is het goed begonnen. 3-2 overwinning tegen Bergendal. Ik ga eens naar sportief verantwoordelijke Wim van Nuffel. Meneer van Nuffel, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, beginnen met een overwinning, dat is altijd leuk, hè?
1: Beter kunnen niet starten natuurlijk, hè?
0: Nee, inderdaad. Al dus, hebben jullie op de winning goal wel moeten wachten tot de slotfase?
1: Ja, we zijn het seizoen ingegaan zoals we het geëindigd zijn. We zijn kampioen gespeeld in de 88e minuut. En we hebben gisteren onze eerste overwinning behaald in de eerste speler in de 90e minuut. Dus we houden het spannend.
0: Inderdaad. Jullie lopen wel 2-0 uit, hè?
1: Ja, Bergendal, iedereen weet in die reeks dat Bergendal heeft echt heel veel talentrijke voetballers. En zij steken ook niet onder stoelen op banken dat ze terug willen naar tweede amateur. Ze hebben ook heel veel transfers gedaan. En wij wisten het, ik kwam zoals in de spelen, waren ze ook al gaan scouten. En onze spelers hebben hun 200% ingezet en gedaan zoals wij moesten spelen tegen die mensen. En we komen op 2-0. En dan maken zij redelijk snel 2-2 met 2 stilstaande fasen, penalty en een vrij schop. Ja. En dat was wel pijnlijk, maar dacht, nu gaat het misschien
0: nog fout lopen.
1: Ja, maar we hebben echt een hele goede tweede time gespeeld. Natuurlijk is het iets gemakkelijker gegaan vanaf minuut 70. Toen kreeg er een speler van Bergendal een 2 keer geel, dus een rode kaart.
0: Okay.
1: Maar ja. Tegen 10 man spelen is niet altijd zo evident.
0: Zeker niet. En het was dan wachten tot slotminuut. Maar wel een pareltje van een doelpunt. Want ik zag op sociale media een filmpje passeren. Het was wel een mooi doelpunt.
1: Ja, en het was geen... Ja, het was, je kunt altijd zeggen, het is een lucky goal. Maar 2 minuten daarvoor heeft dezelfde speler op dezelfde manier ook naar het doel getrapt. En toen heeft de keeper er nog kunnen tegen de deklat doen. En nu kon hij er juist niet aan. Dus
0: een van de goede spelers, hè? Stroeikes heet hij, geloof ik.
1: Ja, die jongen is nieuw bij ons, maar die heeft een jaar niet gevoetbald. Wij hebben die gehaald bij Tervuren Duisburg. Als die over 2 jaar, was die jong 19 jaar, maakte die 34 golen.
0: Oh, kijk eens, amai.
1: Dus, maar die heeft dan een rugblessure gehad, heeft een heel jaar niet gevoetbald. Maar nu wordt dat met een week beter. Dus,
0: belooft voor de rest van het seizoen. Zondag al meteen weer aan de bak, moeten jullie naar Linden, hebben gewonnen van Averbode. Misschien niet te onderschatten dan toch?
1: Ja, wij onderschatten in deze reeks geen één ploeg. Ik denk dat hier geen één zwakke ploeg in zit. En we kennen ze al van verleden jaar. Dus, en ik denk dat ze nog versterkt zijn.
0: Ja, maar, komen ook uit de eerste provinciale.
1: Ja, voilà. Dus we kennen de ploeg, zij kennen ons. Ik denk dat er weinig geheimen zijn, maar ik denk dat het een heel mooie wedstrijd kan zijn.
0: We kijken er naar uit en horen zondag hoe het afloopt. Proficiat alvast met de eerste overwinning, meneer Van Nuffel.
1: Dank u wel.
0: Goedenavond, hè. Dag. Dat was Wim van Nuffel, sportief verantwoordelijke van Betekom. 3-2 gewonnen tegen Bergendal in de openingsmatch. We zijn ook benieuwd hoe het Averbode verging. Dat horen we zo meteen hopelijk. Eerst nog deze Harry Nilsson. Beetje romantiek.

0: Discotheekwerk eind van de jaren 70. Deze Dan Hartman met de Instant Replay. In de derde amateurklasse B, dus gisteren al begonnen met de competitie, omdat ze met een ploeg meer in de reeks zitten en vandaar dat er dus ook twee wedstrijden meer gespeeld worden. En Averbode testelt ook zwaar, nieuw in derde amateur ook, net als Betekom en Linden. Die gingen de boot in tegen Linden met 1-2. Is horen bij speler-trainer Nick Carré. Nick, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ontgoocheld na het verlies in de openingsmatch?
1: Ja, zeker, uiteraard. Zeker als je de eerste 20, 25 minuten bekijkt. Hè. We komen daar ook in op voorsprong. Ik denk dat we ook de kans hebben voor zeker 2-0 te maken. We maken er ook, eentje wordt afgekeurd. En dan geven we het eigenlijk zelf een beetje uit handen, geven we het weg. En zijn we daarna eigenlijk niet meer in ons spel gekomen.
0: En waaraan lag dat, denk je?
1: Goh, er waren wel bepaalde zaken die dat we beter moesten uitvoeren. We hebben zelfs in de tweede helft niet meer echt ons spel gespeeld. Zijn we heel veel lang aan spelen, wat we normaal bijna niet doen. Hè. Af en toe wel die lange pas, maar nu hebben we eigenlijk bijna niet meer gevoetbald. Ja. Dus ja, dat is niet hetgeen dat ons beste ligt natuurlijk. En dat zag je ook. Het is natuurlijk gebeurd. Spijtig, maar...
0: ja, niks aan te doen. Volgende wedstrijd dient zich al snel aan. Dat is tegen Bergendal. Zijn de boot ingegaan in Betekom gisteren. Bergendal, die ook wel ambitie hebben, wordt ongetwijfeld een moeilijke.
1: Ja, zeker als je gaat zien wat ze nog zijn gaan bijhalen. Allemaal redelijk wat spelers die prof zijn geweest, allemaal ex-profs. En gewoon ook een goede ploeg. Die hebben wat tegenslag gehad vorig jaar. Die willen dat dit jaar goed maken. En gisteren

0: laatste minuut. Maar ik verwacht wel een heel stevige ploeg tegen ons. Maar oké, het is aan ons natuurlijk voor onze liggen ook te kunnen meten. Mm-hmm. En dat gaan we proberen te doen natuurlijk.
1: Ja, uiteraard. Makkelijk wordt dat niet, hè? Nu een reekje hoger.
0: Nee. Ik hoop dat iedereen daar zijn eigen ook van bewust is. Dat het allemaal een stapje hoger is en een stapje sneller is. En dat ook elke wedstrijd echt graag moet gespeeld worden. En alles ook wel kan, maar dat we wel altijd 100% moeten zijn. Ja. Voor punten te kunnen halen. Maar ik ben ook nog altijd overtuigd van de kwaliteit van ons ploeg. Zeker ook in die reeks. Maar oké, gisteren was het nu niet denderend van ons. Laat ons hopen dat we donderdag zondag wel kunnen rechtzetten. En dat we wel ons niveau halen. En dan nog een weet je nooit dat we er iets kunnen tegen neerzetten.
1: Ja, want twee keer na elkaar verliezen als je zo je start mist. Dat is altijd moeilijk dan, hè, om je dan te herpakken.
0: Ja, zeker ook in een reeks waar we nu dan met vier zakkers zijn. Dat is meer dan normaal. Dus je moet ook wel direct zien dat je van in het begin een beetje daarvan weg kunt blijven. En als je inderdaad de lop 6 haalt, dan is het toch al een stukje achtervolgen als je wat pech hebt.
1: Ja.
0: Maar oké.
1: Dat moeten jullie proberen te voorkomen, want jullie hopen toch ergens in de middenboot te kunnen spelen.
0: Oh, maar de doelstelling is nog altijd dat behoud. Dat is altijd al zo geweest. Uit die pool blijkt natuurlijk. Dat tussen 8 en 12. Maar oké, dat is allemaal op voorhand. De enige doelstelling is natuurlijk behoud. En dat zo snel mogelijk proberen te verzekeren. En als je hoger kunt vinden. Allee, liefst zo hoog mogelijk. Maar we moeten daar vooral geen afspraken over doen. Nee. En ook niet op hopen. Ik denk dat we gewoon realistisch moeten zijn en elke match moeten 100% geven en dan zien dat we op die 12e plaats kunnen eindigen.
1: Ja.
0: Dat we wegblijven van die degradatiezone.
1: Oké, dus proberen dat behoud, daar gaan we mee beginnen. Dus,
0: zeker.
1: Oké, ik wens je daar succes mee om te beginnen dus de volgende match bij Bergendal in Meerhout. Dank je Nick en succes volgende zondag.
0: Dankjewel.
1: Goedenavond en dag. Dat was Nick Carré. Natuurlijk wel ontgoocheld als je je openingsmatch verliest. 1-2 tegen Linde. En zondag al meteen aan de bak bij Bergendal. We zijn benieuwd hoe dat afloopt. Dat hoor je zondag als we terug zijn met het Radio Demerstad Sportcafé.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mints. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmints.eu.
3: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
4: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer op geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste.

scoorde nummer 1 in 1974 met deze Swingin' on a Star. Voorlopig houden de Red Panthers stand. Het eerste kwart zit erop tegen Nederland. En de winnaar gaat naar de finale. Dat zou een unicum zijn voor de Panthers. We zijn benieuwd of dat gaat lukken natuurlijk. Voorlopig nog 0-0 in de loop van het tweede kwart. En dan de nieuws voor vanavond. Normaal zou er in het kader van de kermis in Aarschot om 22 uur een muzikaal vuurwerk plaatsvinden. Maar dat is geannuleerd wegens de voorspelde weersomstandigheden. Het onweer dat er zou aankomen met heel veel regen, hagel en wind. We zijn benieuwd of het zover komt, maar in ieder geval, de stad heeft het zekere voor het onzekere genomen en dus geen muzikaal vuurwerk vanavond in Aarschot. Het optreden van Betty en de Bennies in het kader van het festival van de verloren onschuld, ook in Aarschot, dat gaat niet buiten door, maar wel binnen in het Aleidis Theater. Dus ook daar houden ze rekening met het voorspelde onweer. En wij hebben natuurlijk ook muziek voor je mee. The Whispers bijvoorbeeld uit 1980. Een nummer waarvan een sampletje ook gebruikt werd door zanger en acteur Will Smith. Maar wij kiezen natuurlijk voor de originele. And the beat goes on.

0: Wacht eens, wat is dat ding?
1: Instappen.
0: Frameloze deuren. En dat scherm.
1: Gordel om.
0: Hoeveel pk heeft dit ding?
1: Genoeg.
0: En waar kan ik er een vinden?
1: De Leapmotor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
2: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
3: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
4: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
5: Solar Assistance to the rescue!
6: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
4: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
6: Ontdek meer op solarassistance.be.
7: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
8: Zie je zuur verdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.

0: Mr. Peter Gabriel, 40 jaar geleden stond hij in de hitlijst met deze Sledgehammer. Het is intussen rust in de halve finale op het WK hockey tussen Nederland en de Red Panthers. Helaas voor ons, Nederland leidt met 1-0. En daar kunnen we niks aan doen. Dus ja, dat betekent dat het heel moeilijk wordt om een finale ticket te bemachtigen. We zijn benieuwd wat de tweede helft nog zal brengen. Intussen kent Club Brugge zijn tegenstanders in de Champions League voetbal. Het zijn niet van de minste. Liverpool mogen ze thuis ontvangen. Bij de thuismatchen ook Aston Villa, nog een Premier League club. Bodo Glimt uit Noorwegen, die Union uit de Champions League hebben gehouden. En ook Lens uit Frankrijk ontvangen ze in het Jan Breydel Stadion. De uitmatch voor Club Brugge, dat worden, PSV Eindhoven, dat is geen verre verplaatsing, Napoli naar Italië en Stuttgart in Duitsland. Ja, dus een paar Premier League en ook één Bundesliga club en dan een paar ook uit de Italiaanse competitie. We zijn benieuwd hoe het schema er zal uitzien. Dat gaat morgen bekend worden voor de fans van Club Brugge. En laat ons nu even naar de zon gaan, samen met Typically Tropical. Dit is Barbados.
1: Ladies and gentlemen, this is Captain Tobias Wilcock welcoming you aboard Coconut Airways Flight 372 to Bridgetown, Barbados. We will be flying at an height of 32,000 feet and at an airspeed of approximately 600 miles per hour. Refreshments will be served after takeoff. Kindly fasten your safety belts and refrain from smoking until

misschien kan je nog een last minute meepikken, want de zomervakantie zit er bijna op. Nog 4 dagen en augustus behoort weer tot het verleden. Dit was Barbidas van Typically Tropical. En we gaan ook naar het nieuws van 7 toe met deze Randy Cook.

0: is 7 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: In Schonderbuke bij Scherpenheuvel is de nieuwe rolstoeltoegankelijke buitenruimte, de Binder, officieel geopend. Deze overkapping van dienstencentrum Groenhoef beschermt bezoekers met een niet aangeboren hersenletsel tegen zon en regen, zodat ze langer van de tuin kunnen genieten. Tijdens de zomermaanden functioneert de plek als het Groenhoef Café, een ontmoetingsplaats voor patiënten, buurtbewoners en passerende fietsers. De constructie is uitgerust met een duurzaam groen dak en werd mede gefinancierd door Europese Leader-subsidies en de lokale Lions Clubs. Bezoekers van het Speelhof in Sint-Truiden kunnen sinds afgelopen weekend opnieuw genieten van een ijsje, een drankje, een pannenkoek of een wafel. Aan de speeltuin op het Neerhof is namelijk een tijdelijke horeca-pub-up geopend. De uitbating moet het recreatieve aanbod op het domein versterken, terwijl de restauratiewerken aan de historische gebouwen gewoon verder kunnen gaan.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er zijn opnieuw opflakkeringen van de natuurbrand in de Hoge Venen. Dat schrijft de Franstalige krant La Meuse. Het zou gaan om een grote heropflakkering in het noordoostelijke deel. Het vuur zou wel onder controle zijn. Volgens de burgemeester van Balen in de provincie Luik is er ook geen reden tot paniek. De grote weg die dwars door het natuurgebied loopt, blijft nog de hele avond afgesloten. Bij de grote bosbrand vorige week ging 3000 hectare natuur in vlammen op. In Lanaken in Limburg is een Antwerpenaar van 40 opgepakt die internationaal geseind stond. Dat bevestigt het parket van Limburg. Laurien van der Heijden.
5: Die man stond zowel nationaal als internationaal geseind voor feiten van seksueel geweld en oplichting. Hij verbleef bij een vriendin in Lanaken waar hij kon worden gelokaliseerd en gearresteerd. En na zijn arrestatie werd de verdachte overgebracht naar de gevangenis van Hasselt.
4: In Nepal is de dodentol na de zware overstromingen opgelopen tot 359. Dat meldt de politie. Eerder was er nog sprake van 332 doden. Nog zeker 1300 mensen zijn vermist, onder hen ook 3 Belgen. Het Rode Kruis Vlaanderen start intussen een noodhulpcampagne op. Daarmee willen ze het lokale Rode Kruis ondersteunen, zegt Jan Poté.
6: Dus dat zal gebruikt worden onder andere om de mensen te voorzien van veilig drinkwater, tijdelijk onderdak te verschaffen, want heel veel mensen zijn ook dakloos. Die teams gaan er ook voedsel mee voorzien, eerste hulp en dan uiteraard ook de medische ondersteuning en verzorging waar nodig. Steunen kan op rekeningnummer 53 8x0 53 53 met vermelding Nepal.
4: Ook Handicap International en Artsen zonder Grenzen staan klaar om noodhulp te leveren. Het risico op teken en vlooien bij huisdieren blijft toenemen. In het afgelopen jaar had bijna 4 op de 10 honden of katten een teek. Meer dan 2 op de 10 had vlooien. Dat blijkt uit een onderzoek van MSD Animal Health. Veel baasjes grijpen te laat in, zegt dierenarts Rob Lukeraat.
7: Wat je moet doen, je moet je huisdier beschermen tegen ectoparasieten, endoparasieten. Dus ecto is vlooien en teek, endoparasiet zijn wormen, maar ook tegen virussen. En het erg is, dat is een zoonose, dus jij kunt het ook krijgen. Dus dat is al de totale preventie. En als je naar je dierenarts gaat, 1 keer per jaar, dan controleert hij daarbij het totale beest.
4: 1 op de 10 baasjes wacht langer dan een jaar om op bezoek te gaan. In Monaco is er geloot voor de groepsfase van de Champions League. Club Brugge neemt het daarin op tegen het Italiaanse Inter Milan, de Engelse ploegen Liverpool en Aston Villa, het Noorse Bodo Glimt, het Italiaanse Napoli, het Franse Lens, het Duitse Stuttgart en tegen PSV Eindhoven uit Nederland. Het wedstrijdschema wordt later bekendgemaakt. En de Sloveen Tadej Pogačar heeft de 5e etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Zijn 3e ritzege al in deze Vuelta. Pogačar was in een sprint met 2 sneller dan de Spanjaard Enric Mas. Onze landgenoot Ramses de Bruyne reed de hele dag in de kopgroep en sprintte in een groepje daarachter naar een knappe 3e plek. Pogačar blijft ook leider in het klassement. Vanavond neemt de bewolking verder toe en kan het mogelijk stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minima tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. En ook dit weekend wisselvallig, maxima tot 23 graden.

0: Half a boy, half a man, rock'n'roll van Nick Lowe in 1984. En wat kunnen de Red Panthers nog tegen Nederland in de halve finale op het WK? We houden het met een half oog in de gaten. En wat doet Sint-Truiden in Cyprus tegen Omonia Nicosia? Gaan ze de nul kunnen houden? Want dat is belangrijk natuurlijk, met dat doelpunt dat ze bonus hebben uit de heenwedstrijd. Ook daar houden we een oog op.
1: Willem Wilbel Show. Van 6 tot 8 met

wagen of een occasie. Groep Govaerts. In Halen en Sint-Truiden Mazda dealer. In Waanrode en Sint-Truiden Isuzu pick-up dealer. Ook in Waanrode nog steeds uw Peugeot verdeler. En vanaf nu zijn we ook in Waanrode erkend hersteller van Opel. In alle vestigingen vind je nu Govaerts Used Cars. Jonge tweedehandswagens van alle merken. Nog steeds onderhoud en herstelling van alle merken. En alle carrosseriewerken. Erkend door de meeste verzekeringen. Groep Govaerts. In Halen, Sint-Truiden en Waanrode. Opel.

0: De zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons stelt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier.
0: In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak.
3: Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.

de Bee Gees met hun hoge stemmetjes en deze tragedy uit 1979. Het laatste kwart is begonnen op het WK tussen Nederland en de Red Panthers. En het is nog altijd 1-0. De Panthers hebben dus nog minder dan een kwartier te gaan om wat te doen aan die achterstand. En eventueel nog een finale ticket uit de brand te slepen. Maar makkelijk wordt dat niet. En moeilijk wordt het ook voor Sint-Truiden, want ze zijn 1-0 achtergekomen. Een penalty-doelpunt voor Omonia Nicosia. En Diony heeft gescoord 1-0. En de bonus uit de heenmatch is dus weg. Ja, dat wordt ook daar een bijzonder moeilijke klus voor STVV. Wij gaan nu naar Spanje. Een man die 12 jaar geleden overleed in 2014. Hij werd er 79. Dat is deze Peret. En hij scoorde een zomerhit in 1971 met deze Borriquito Comodú.

David Byrne en The Talking Heads en She Was. Nog altijd 1-0 achter voor de Panthers tegen Nederland. En Sint-Truiden ook nog altijd 1-0 achter bij Omonia Nicosia. We kijken dan even in onze regio. Morgen en zaterdag dan viert tafeltennisclub PW Diest in het Peter Dorland Centrum haar 50-jarig bestaan. Morgenavond met een reunietoernooi vanaf 19:30. En zaterdag vanaf 20:00 een bingoavond. En zaterdag in alle vroegte vanaf 19:00 kan je vanuit het Wimbledon Tennis Center in Wilderen bij Sint-Truiden van start voor de Willy van Nitze Classic. En daarbij heb je de keuze tussen diverse afstanden, te beginnen met 21 kilometer, maar je kan opteren ook voor de 162 kilometer. Dat wordt natuurlijk wel een hele klus en dat is voor de meer geoefende fietsers uiteraard. De Willy van Nitze Classic zaterdag. En nu naar Nederland. George Baker en zijn selection met hun debuuthit in 1969, waarmee ze zelfs scoorden in de top 100 in Amerika. Hier is de Little Green Bag.

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Check de promo. Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
4: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.
5: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.

George Baker met Little Green Bag. En dit was Champagne van een halve eeuw geleden met de Rock'n'Roll Star. Zometeen trouwens een andere band die ook Champagne heet, maar uit Amerika komt. Dat is voor zometeen. Eerst, er is wat gebeurd op Omonia Nicosia Sint-Truiden. Het werd eerst 2-0 via opnieuw Diony. Maar Sebaoui heeft ook van op de penalty-stip er intussen 2-1 van gemaakt. Dus Sint-Truiden nog niet helemaal uitgeteld. 2-1 is de tussenstand daar. En ja, wordt het nu 1-1 in de wedstrijd Nederland-België op het WK? Van Heel heeft gescoord, maar is helaas afgekeurd na een video referral door de scheidsrechter. Jammer, maar helaas. Het blijft dus 1-0 voor Nederland. En ik had dus Champagne beloofd. Deze Amerikaanse band heet ook zo, maar anders geschreven. Hier is How.

0: Van Moffel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Moffel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Moffel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Moffel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
3: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
4: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
3: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
4: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
5: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

V&D in Halen. Kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Wij maken uw kleur op maat. Geniet nu van promoties. V&D. Ook voor vloerbekleding, raamdecoratie en interieurmaterialen. V&D. Meldertse straat 8.

herkende natuurlijk een sampletje van Gotta Go Home van Boney M op deze nummer 1 uit de 2010. Barbra Streisand door Duck Sauce. Geen finale ticket voor de Red Panthers op het WK-hockey. Het is 1-0 gebleven, ondanks die afgekeurde gelijkmaker. Maar ja, de scheidsrechters hebben beslist en dus geen gelijkmaker voor de Panthers. 1-0, en dat betekent dat ze de wedstrijd voor de derde plaats moeten spelen zaterdag om 1 uur tegen of Australië of Argentinië. Die spelen hun halve finale zometeen om 8:30. En in de voorronde van de Europa League voetbal is het nog altijd 2-1 voor Omonia Nicosia tegen Sint-Truiden. Betekent dus gelijke stand met die 1-0 bonus van STVV uit de heenmatch. En met deze stand zouden er verlengingen volgen. Maar dat is nog even koffiedik kijken. Er volgt ook nog een tweede helft. Sit back.

Een beetje zonnige radio, hè? Deze Jumbo Jumbo Jumbo van Ragatou Sunshine uit de jaren 90. Geen finale ticket dus voor de Panthers, wel een kleine finale voor de derde plaats. En Sint-Truiden speelt sowieso Europees voort. Alleen is het nog niet zeker of het Europa League of Conference League wordt. Als ze hier nog een doelpuntje kunnen maken, dan zou het inderdaad Europa League kunnen worden. Nog even afwachten, 2-1 achter bij de rust. Maar gelijke stand met de heenmatch inbegrepen. Anderlecht staat al met anderhalf been in de groepsfase van de Europa League na de 0-3 winst in Oekraïne. En straks om 20:30 volgt de terugmatch. En AA Gent moet ook nog scoren in Schotland, want daar is het 0-0 gebleven in de heenmatch bij Hibernian. Die beginnen er pas aan om 9:00. Zo, dit was het voor vandaag. Ik ben er zaterdag opnieuw met Graffiti om 10:00. En het laatste woord is voor Prince. Graag.

0: Het is 8 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, regionaal nieuws.
3: Vanaf maandag 7 september wordt het gevaarlijke kruispunt van de Turnhoutse baan met de Horenblaas in Okselaar-Zichem heraangelegd. Het agentschap Wegen en Verkeer plaatst er slimme verkeerslichten, waardoor auto's en zwakke weggebruikers nooit meer op hetzelfde moment de gewestweg moeten oversteken. Je kan gerust zeggen dat dat nodig is, want in het verleden gebeurden er al meerdere stevige verkeersongevallen. Vlaams minister van Mobiliteit, Annick de Ridder, moet kritisch kijken naar de grensverbindingen in Limburg. Want veel Limburgse middelen bij de lijn gaan verloren aan de financiering van grensvervoer. CD&V Limburg en de reizigersvereniging Trein Trambus komen samen met dit standpunt naar buiten. Limburg telt 9 grensoverschrijdende buslijnen. We moeten die middelen en de inzet die dat kost in vraag durven stellen, klinkt het. Een mooi voorbeeld is de lijn 79 van Tongeren naar Luik.
2: Demerstad, wereldnieuws.
4: Er is nog altijd geen nieuws over de 3 Belgen die vermist zijn in Nepal en Tibet. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot. De FOD Buitenlandse Zaken staat wel in contact met hun familie en vrienden. Journalist Karel Latré.
5: Het zou gaan om 3 vrouwen en zeker al 2 collega's die daar in het rampgebied waren. Het is niet duidelijk, Vlamingen, Walen, Brusselaars zijn Belgen, maar we weten wel dat de laatste berichten die naar ons land, die naar familie zijn gestuurd, dat nu net was in die grensregio, in het gebied dat het zwaarst getroffen is.
4: De 33 andere Belgische reizigers in Nepal zijn allemaal veilig. En intussen is de dodental gestegen naar 392. Geen WK-finale voor onze Belgische hockeyvrouwen. De Red Panthers verloren hun halve finale van Nederland met 1-0. Nederland kwam als eerste op voorsprong. In het 4e kwart maakten de Panthers nog gelijk, maar die goal werd afgekeurd. Tot grote woede van onze Red Panthers. In de match voor de 3e plaats nemen de Panthers het op tegen Argentinië of Australië. Die nemen het over een half uur tegen elkaar op. Club Brugge kent zijn tegenstanders in de Champions League. Club ontvangt thuis Liverpool, Aston Villa, Bodo Glimt en Lens en trekt naar Inter Milaan, Stuttgart, Napoli en PSV Eindhoven. Je hoort voorzitter Bart Verhagen.
6: Onze doelstelling is zeker bij de laatste 24, liefst de laatste 16 te eindigen. Onze droom is bij die laatste 8 te zijn. Hè. Maar dat is heel, heel moeilijk om te halen. Dat is een droom en een droom moet je nastreven. Maar die loting verandert daar niet veel aan, eigenlijk niks aan. Het zal een hele uitdaging zijn om dat doel te halen.
4: Het wedstrijdschema wordt later bekendgemaakt. Vanavond neemt de bewolking verder toe en kan het mogelijk stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minimaal tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. Ook dit weekend wisselvallig, maximaal tot 23 graden.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
1: Een nieuwe Suzuki of Opel? Die vind je bij Mullens in Halen. In het ruime assortiment hebben we zeker een wagen die bij u past. Maar er is meer. Mullens heeft ook een occasiecentrum met een zeer ruime keuze. Hier vind je jonge directiewagens met weinig kilometers aan de beste prijs. Ook elektrische modellen. We hebben steeds een honderdtal tweedehandswagens beschikbaar. Ook voor onderhoud en herstellingen staat Mullens garant. Kom zeker eens langs op de Diestersteenweg 23 in Halen. Of ontdek het aanbod op autogroepmullens.be.
2: Waanrode Kermis 2026, zaal Berg en Dal. Wondere Kermis, zaterdag 29 augustus, drie wijzen en een dwijze. Wondere Kermis, zondag 30 augustus, een optreden van Outback. Wondere Kermis, maandag 31 augustus, comedyavond. Gepresenteerd door Jan Linzen. Verder met Arne de Donker, Roosje Perts en top of the bill Yannick Nober. Wondere Kermis, dinsdag 1 september kaartspel vanaf 19:30 en donderdag 3 september kermisbal met DJ Rudy. En Demerstad-jock Patrick van Laar. Wondere Kermis, zaal Bergendal in Waanderen.

0: Welkom op het Thais en Filipijns Festival. Op 5 en 6 september beleef je een echt stukje Azië. Met heerlijke streetfood, kleurrijke muziek en dans, spectaculaire Thaise boxdemonstraties en inspirerende workshops Thais en Filipijns koken. Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen en ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer op geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Check de promo. Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: Beamy Legend Menswear. Stoer, hoogwaardig. Find your freedom.
4: Intense chocolade met hele hazelnoten voor een explosie van smaken. In een nieuwe vorm met nog meer karakter. Côte d'Or, de kracht van karakter.

0: Heeft uw fiets een herstelling nodig of uw e-bike een onderhoudsbeurt? Dan is er TF Fietsen. Uw onafhankelijke fietsenmaker. Bij TF Fietsen krijgt u e-bike of fiets de beste zorg in eigen professioneel atelier. In de regio te Sanderlo, Scherpenheuvel, Zichem kan u op 3 verschillende plaatsen uw fiets binnenbrengen na afspraak. Maak nu uw afspraak via de afsprakenkalender van TF Fietsen of sms naar 0460 96 97 66. TF Fietsen, de fietsservice voor betaalbaar fietsplezier.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren en dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.
5: Te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
4: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.

0: Het is 9 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er is nog altijd geen nieuws over de drie Belgen die vermist zijn in Nepal en Tibet. Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot. De VOD Buitenlandse Zaken staat wel in contact met hun familie en vrienden. Journalist Karel Latré.
4: Op basis van betrouwbare informatie weten wij wel dat het allicht om drie vrouwen gaat. Onder wie ook twee collega's die werken bij AB InBev in Leuven. Dat zijn vrouwen die een Russische en mogelijk Russisch-Oekraïense achtergrond hebben, maar wel degelijk een Belgisch paspoort. Zij waren samen op reis in de regio. De andere vrouw, dat zou een twintiger zijn uit Vlaanderen.
3: De 33 andere Belgische reizigers in Nepal zijn allemaal veilig. Intussen is de dodental gestegen naar 392. In een privéschool in het oosten van Duitsland heeft een jongen van 19 twee mensen gedood. Dat meldt de politie. Het zou gaan om zijn ex-vriendin van 18 en een dertiger die tussen beiden wilde komen. De jongen werd opgepakt. Het is niet duidelijk wat hem bezielde. Er loopt een onderzoek. En geen WK-finale voor onze Belgische hockeyvrouwen. De Red Panthers verloren hun halve finale van Nederland met 1-0. In het vierde kwart maakten de Panthers nog gelijk, maar die goal werd afgekeurd. Tot grote woede van onze Red Panthers. Je hoort speelster Emma Puvree.
5: Ik ben een beetje gefrustreerd na de wedstrijd. Ik denk dat we een gelijkmaker die wel goal is, maar daar kunnen wij dan niks meer aan doen. Oké, ik vond Nederland misschien wel in het algemeen de betere ploeg, maar wij hebben kansen gehad. We maken een kans af. Ik heb gewoon niet veel woorden voor, eigenlijk gezegd.
3: In de match voor de derde plaats nemen de Panthers het op tegen Argentinië of Australië. Vanavond neemt de bewolking verder toe en kan het mogelijk stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minima tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. Ook dit weekend wisselvallig, maxima tot 23 graden.
2: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: Heb jij nog oud goud in huis? Wil je er graag vanaf en er nog iets aan verdienen? Dan moet je bij Edelmetalen PAT zijn. Peter Jan Timmerman, een expert in goudsmederij en antieke juwelen, staat voor je klaar met jarenlang ervaring. Hij biedt je een snelle en correcte waardebepaling van je goud en juwelen, met onmiddellijke uitbetaling. Zowel handelaars als particulieren zijn welkom in de Houwaardstraat 323 in Scherpenheuvel. De meerprijs die ze geven zal je verplaatsing zeker de moeite waard maken. Profiteer nu van de hoge goudprijs bij Edelmetalen PAT. Bel 0473 26 36 85 of surf naar www.pat.be.
1: Heb je een oude Mazoutank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw Mazoutank-expert. Is je Mazoutank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe Mazoutank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige Mazoutanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij Mazoutanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als Mazoutank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe Mazoutank ook voor de buitendienststelling van de oude Mazoutank. Bij De Kessel is uw Mazoutank in goede handen.
2: Caravan of motorhome? En je wil de perfecte stalling? Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg, is dé oplossing. Het Caravan Hotel, een veilige en propere stalling met steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op caravanopslag.be of bel 0470 3302 25. Het Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. caravanopslag.be.

0: Loop langs gezellige standjes met authentieke producten uit beide landen. En ontdek heerlijke lokale producten. Het Thais Filipijns Festival vindt plaats in een grote overdekte tent aan Domein de Veste in Laakdal. Dus weer of geen weer, de sfeer is verzekerd. Toegang is slechts €5. Mis dit unieke festival niet en kom proeven, beleven en genieten op 5 en 6 september aan Domein de Veste in Laakdal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Zie je zuurverdiende centjes liever niet in de grond verdwijnen? Laat je mazoettank tijdig nakijken en keuren. Zo ben je zeker, veilig en wettelijk in orde. Van de voortherkte stad, keuren van mazoettanks. Bel 0498 31 37 19. 0498 31 37 19. Kijk ook op tankcontroles.be. Van de Voort, voor een keuring zoals het hoort.
4: Carnavalsgroep Ridders van het Everzwijn Lummen organiseert een reuze kienavond met spetterende prijzen. In het Oosterhof in Lummen, vrijdag 11 september in de Dokter van der Hooidonkstraat 56, deuren 18:30, start om 20 uur. Met als hoofdprijs een LG-televisie ter waarde van €700. Een volautomatische koffiemachine, stofzuiger, airfryer en nog veel meer toffe prijzen.
5: Wauw! Wauw!
4: Deelnemen kan ter plaatse. Inschrijven is niet nodig. Kom naar de Reuze Kienavond. Vrijdag 11 september in het Oosterhof in Lummen.

deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpijl heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpijl. Paalse Steenweg 284. Bij ons.

0: Het is 10 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een van de vermiste Belgen in Nepal is veilig. Het gaat om de vrouw van 22. Dat bevestigt de burgemeester van haar thuisstad Borgloon aan onze redactie. In totaal zijn er nog altijd 3 Belgen vermist. Onder hen 2 collega's. Nu blijkt dat er ook nog een vermiste met de Belgisch-Letse nationaliteit is. Die stond eerder enkel op een lijst van Letse vermisten. De zware overstromingen eisten al 392 slachtoffers. 1400 mensen zijn vermist. Het gevangenispersoneel in ons land dreigt met een grote staking van onbepaalde duur. En dat vanaf volgende week zondag. Dat heeft de Socialistische Vakbond bekendgemaakt. Robbie de Kaai.
4: Er zijn nog altijd heel veel gedetineerden te veel in onze gevangenissen. We hebben nog altijd een groot personeelstekort. Een rolachterstand van 800.000 dagen bijna. Er zijn problemen met de infrastructuur, met de veiligheidsapparatuur. En de oplossing, ja, die blijft men maar vooruitschuiven. Zeg ons wat, wanneer, hoe en waar dat je met oplossingen gaat komen.
3: Sinds juli kunnen cipiers die staken verplicht opgeroepen worden om toch te komen werken. Sport. Atlete Cynthia Bolingo stopt ermee. Dat maakte ze zelf bekend in een video op sociale media. Bolingo is de Belgische recordhoudster op de 400 meter en werd in 2019 ook vice-Europees kampioene indoor in die discipline. Op de 4x400 meter pakte ze brons met de Belgian Cheetahs op het EK in Rome in 2024. De laatste jaren had ze vaak last van blessures. Bolingo is 33. Een grote teleurstelling bij onze Red Panthers. De hockeyvrouwen verloren hun halve finale op het WK van Nederland met 1-0. De Panthers maakten nog gelijk, maar die goal werd afgekeurd. Onterecht, zegt speelster Stefanie van den Borre.
5: Wij spelen heel goed. We maken de 1-1. Wij hadden hier niet mogen verliezen. Ik denk dat je als scheidsrechter die slag niet mocht overrollen. Verdedigend doen we het goed. Aanval doen we het goed. We weten tegen Nederland dat we geen 30 kansen gaan krijgen. We weten dat we het van de kleine kansen moeten halen. Dus dat we efficiënt moeten zijn. En ik vind dat we het echt wel eigenlijk opnieuw beter hebben gedaan dan de vorige match.
3: In de match voor de derde plaats nemen de Panthers het op tegen Argentinië of Australië. En geen Europa League voetbal voor STVV. Ze verloren in de laatste voorronde van de Europa League met 4-1 van het Cypriotische Omonia Nicosia. STVV had nogthans de heenwedstrijd met 1-0 gewonnen. Morgen wordt er geloot voor de groepsfase van de Conference League. Vanavond gaat het stevig regenen of onweren. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minima tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. Ook dit weekend wisselvallig, maxima tot 23 graden.

Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 11 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een van de vermiste Belgen in Nepal is veilig. Het gaat om de vrouw van 22. Dat bevestigt de burgemeester van haar thuisstad Borgloon aan onze redactie. Jo Feitons.
4: Op dit moment is het laatste nieuws wat ik gekregen heb van mijn politionele diensten dat zij inderdaad nog niet, zeker niet bij de slachtoffers is. En integendeel, dat ze zo eigenlijk aan de andere kant van de berg gezeten hebben. Vanaf het ogenblik dat we meer nieuws hebben, dat we dan in contact zullen treden met binnenlandse en buitenlandse zaken om te kijken hoe we dan betrokkenen zouden kunnen zo snel mogelijk terug bij ons krijgen.
3: In totaal zijn er nog altijd 3 Belgen vermist, onder hen 2 collega's. Nu blijkt dat er ook nog een vermiste met de Belgisch-Letse nationaliteit is. Die stond eerder enkel op een lijst van Letse vermisten. De zware overstromingen eisten al 392 slachtoffers. 1400 mensen zijn vermist. Anderlecht speelt dit jaar in de Europa League. In de laatste voorronde versloeg het Kazachse Kairat Almaty met 3-0, nadat het eerder ook al de terugwedstrijd won. Ook Union speelt Europa League. Geen Europa League dan weer voor STVV. Zij verloren van het Cypriotische Omonia Nicosia met 4-2. STVV zakt daardoor naar de groepsfase van de Conference League. En ook AA Gent speelt de Conference League. Het versloeg het Schotse Hibernian met 2-3 na een doelpunt in de extra tijd. Gent stond nogthans tot zo'n 10 minuten voor het einde 2-1 achter. Maar draaide dat dus volledig om. De loting voor de Europa en de Conference League staat morgen gepland. En atletiek. Op de Diamond League in Zwitserland zijn 2 wereldrecords verbroken. De Amerikaanse Masai Russell liep naar een nieuw wereldrecord op de 100 meter horde. Ze liep naar een tijd van 12 seconden en 900ste. Op de 400 meter horde verbeterde de Braziliaan Alisson dos Santos het wereldrecord. Hij liep die in een tijd van 45 seconden en 95 honderdste. Er trekt regen en onweer over het land. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minima tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. En ook dit weekend wisselvallig, maxima tot 23 graden.
5: Een nieuw uur met de grootste hits aller tijden.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is hem. Radio Demerstad.

0: Het is 12 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er blijven nog altijd 3 Belgen vermist na de zware overstromingen in Nepal. Het gaat om 2 collega's van AB InBev en een persoon met de Belgisch-Letse nationaliteit. Die stond eerder op de lijst van Letse vermisten. Een Belgische vrouw van 22 is wel veilig. Dat bevestigt de burgemeester van haar thuisstad Borgloon aan onze redactie. Jo Feitons.
4: Op dit moment is het laatste nieuws wat ik gekregen heb van mijn politionele diensten dat zij inderdaad nog niet, zeker niet bij de slachtoffers is. En in tegendeel dat ze zou eigenlijk aan de andere kant van de berg gezeten hebben. Dan over het ogenblik dat we weer het nieuws hebben, dat we dan in contact zullen treden met binnenlandse en buitenlandse zaken om te kijken hoe we dan betrokkenen zouden kunnen zo snel mogelijk terug bij ons krijgen.
3: De zware overstromingen eisten al 392 slachtoffers. 1400 mensen zijn vermist. Het is aftellen naar de maansverduistering van vannacht. Die volgt zo'n 2 weken na de zonsverduistering. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
5: De maansverduistering ontstaat omdat de zon, aarde en maan op één lijn staan. En de aarde die werpt dan haar schaduw op de maan, waardoor een deel van het maanoppervlak in het duister gehuld wordt. Die bereikt trouwens haar hoogtepunt rond 6:15. De maan staat dan in het westen net boven de horizon, dus zorg dat je een vrij zicht hebt.
3: Voor een maansverduistering heb je geen eclipsbril nodig. Voor een volledige maansverduistering is het wachten tot 31 december 2028. Anderlecht speelt dit jaar in de Europa League. In de laatste voorronde versloeg ze het Kazachse Kairat Almaty met 3-0, nadat het eerder ook al de terugwedstrijd won. Ook Union speelt Europa League. Geen Europa League dan weer voor STVV. Zij verloren van het Cypriotische Omonia Nicosia met 4-2. STVV zakt daardoor naar de groepsfase van de Conference League. En ook AA Gent speelt de Conference League. Het versloeg het Schotse Hibernian met 2-3 na een doelpunt in de extra tijd. Gent stond nogthans tot zo'n 10 minuten voor het einde 2-1 achter. Maar draaide dat dus volledig om. De loting voor de Europa en de Conference League staan morgen gepland. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minima tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. En ook dit weekend wisselvallig, maxima tot 23 graden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Radio

0: Het is 1 uur.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Er blijven nog altijd 3 Belgen vermist na de zware overstromingen in Nepal. Het gaat om 2 collega's van AB InBev en een persoon met de Belgisch-Letse nationaliteit. Die stond eerder op de lijst van Letse vermisten. Een Belgische vrouw van 22 is wel veilig. Dat bevestigt de burgemeester van haar thuisstad Borgloon aan onze redactie. Jo Feitons.
4: Op dit moment is het laatste nieuws wat ik gekregen heb van mijn politionele diensten dat zij inderdaad nog niet, zeker niet bij de slachtoffers is. En in tegendeel dat ze zou eigenlijk aan de andere kant van de berg gezeten hebben. Vanaf het ogenblik dat we meer nieuws hebben, dat we dan in contact zullen treden met binnenlandse en buitenlandse zaken om te kijken hoe we dan betrokkenen zouden kunnen zo snel mogelijk terug bij ons krijgen.
3: De zware overstromingen eisten al 392 slachtoffers. 1400 mensen zijn vermist. Het is aftellen naar de maansverduistering van vannacht. Die volgt zo'n 2 weken na de zonsverduistering. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
5: De maansverduistering ontstaat omdat de zon, aarde en maan op 1 lijn staan. En de aarde die werpt dan haar schaduw op de maan, waardoor een deel van het maanoppervlak in het duister gehuld wordt. Die bereikt trouwens haar hoogtepunt rond 6:15. De maan staat dan in het westen net boven de horizon, dus zorg dat je een vrij zicht hebt.
3: Voor maansverduistering heb je geen eclipsbril nodig. Voor een volledige maansverduistering is het wachten tot 31 december 2028. Anderlecht speelt dit jaar in de Europa League. In de laatste voorronde versloeg ze het Kazachse Kairat Almaty met 3-0, nadat het eerder ook al de terugwedstrijd won. Ook Union speelt Europa League. Geen Europa League dan weer voor STVV. Zij verloren van het Cypriotische Omonia Nicosia met 4-2. STVV zakt daardoor naar de groepsfase van de Conference League. En ook AA Gent speelt de Conference League. Het versloeg het Schotse Hibernian met 2-3 na een doelpunt in de extra tijd. Gent stond nogthans tot zo'n 10 minuten voor het einde 2-1 achter. Maar draaide dat dus volledig om. De loting voor de Europa en de Conference League staan morgen gepland. Vannacht trekken de buien weg en wordt het droog, minimaal tot 14 graden. Morgen begint droog, daarna wisselvallig bij zo'n 20 graden. En ook dit weekend wisselvallig, maximaal tot 23 graden.

moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 2:00.
1: Je hoort nog eens wat op Demerstad.
2: Demerstad, wereldnieuws.
3: Een 22-jarige vrouw uit Borgloon die vermist was in Nepal is terecht en maakt het goed, bevestigt de burgemeester. Het totaal aantal vermiste Belgen blijft wel op 3. Er is namelijk een nieuwe vermiste met een Belgisch-Letse nationaliteit geïdentificeerd. De verwoestende overstromingen in Nepal eisten intussen al meer dan 392 levens. Het dreigt vanaf volgende week zondag een grote staking in de Belgische gevangenissen, dat zegt de Socialistische Vakbond. De bonden protesteren onder meer tegen de minimale dienstverlening. Sinds juli kunnen stakende cipiers namelijk verplicht worden om toch te komen werken. De vakbonden zeggen dat dit de druppel is die de emmer doet.